Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De politie is nog steeds op zoek naar de daders van een ramkraak die op 2 maart van dit jaar plaatsvond bij een snackbar aan de Acaciastraat in Breda. In de hoop om tips binnen te krijgen, heeft de politie beelden gedeeld van de ramkraak. Op die beelden is te zien hoe de daders met een bus door de gevel van de snackbar rijden. Eenmaal binnen lijkt het drietal het gemunt te hebben op de gokkast die in de snackbar staat. Het lukt de daders echter niet om de gokkast mee te nemen. Een van de mannen roept iets naar binnen, waarna de verdachten zonder buit met het busje weer wegrijden. Volgens de politie was de bus 2 dagen eerder gestolen in Breda. Mensen die meer weten of een van de verdachten herkennen op de beelden, worden gevraagd om met de politie contact op te nemen. De politie roept hulp in bij de vermissing van een 78-jarige man uit Oosterhout. De man, die slecht ter been is, zou zondagmiddag rond 3:30 vertrokken zijn vanuit huis en is sindsdien niet meer gezien. De man heeft grijs en kalend haar en droeg mogelijk een donkerblauwe joggingbroek en een wit shirt of geruite blouse. De politie heeft via de eigen kanalen ook een foto van de man verspreid. Mensen die de man zien worden verzocht om contact op te nemen via 0900 8844. De gemeente plaatst tijdelijk cameratoezicht in de Nikkelstraat in Breda. De aanleiding daarvan is een reeks incidenten die vorige week kort na elkaar plaatsvonden. Daarbij zou onder andere brand zijn gesticht bij een bedrijfspand in de straat. De camera blijft in principe 3 maanden staan, zo laat de gemeente weten. Daarnaast vragen de gemeente en de politie om alert te zijn en verdachte situaties te melden. Over het onderzoek zelf worden op dit moment geen verdere mededelingen gedaan. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege 2 dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer, er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie roept hulp in bij de vermissing van een 78-jarige man uit Oosterhout. De man, die slecht ter been is, zou zondagmiddag rond 3:30 vertrokken zijn vanuit huis en is sindsdien niet meer gezien. De man heeft grijs en kalend haar en droeg mogelijk een donkerblauwe joggingbroek en een wit shirt of geruite blouse. De politie heeft via de eigen kanalen ook een foto van de man verspreid. Mensen die de man zien worden verzocht om contact op te nemen via 0900 8844. De politie is nog steeds op zoek naar de daders van een ramkraak die op 2 maart van dit jaar plaatsvond bij een snackbar aan de Acaciastraat in Breda. In de hoop om tips binnen te krijgen heeft de politie beelden gedeeld van de ramkraak. Op die beelden is te zien hoe de daders met een bus door de gevel van de snackbar rijden. Eenmaal binnen lijkt het drietal het gemunt te hebben op de gokkast die in de snackbar staat. Het lukt de daders echter niet om de gokkast mee te nemen. Een van de mannen roept iets naar binnen, waarna de verdachten zonder buit met het busje weer wegrijden. Volgens de politie was de bus 2 dagen eerder gestolen in Breda. Mensen die meer weten of een van de verdachten herkennen op de beelden worden gevraagd om met de politie contact op te nemen. De gemeente plaatst tijdelijk cameratoezicht in de Nikkelstraat in Breda. De aanleiding daarvan is een reeks incidenten die vorige week kort na elkaar plaatsvonden. Daarbij zou onder andere brand zijn gesticht bij een bedrijfspand in de straat. De camera blijft in principe 3 maanden staan, zo laat de gemeente weten. Daarnaast vragen de gemeente en de politie om alert te zijn en verdachte situaties te melden. Over het onderzoek zelf worden op dit moment geen verdere mededelingen gedaan. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten, die allemaal door democraten worden bestuurd, vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer, kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De politie roept hulp in bij de vermissing van een 78-jarige man uit Oosterhout. De man, die slecht ter been is, zou zondagmiddag rond 3:30 vertrokken zijn vanuit huis en is sindsdien niet meer gezien. De man heeft grijs en kalend haar en droeg mogelijk een donkerblauwe joggingbroek en een wit shirt of geruite blouse. De politie heeft via de eigen kanalen ook een foto van de man verspreid. Mensen die de man zien worden verzocht om contact op te nemen via 0900 8844. De politie is nog steeds op zoek naar de daders van een ramkraak die op 2 maart van dit jaar plaatsvond bij een snackbar aan de Acaciastraat in Breda. In de hoop om tips binnen te krijgen heeft de politie beelden gedeeld van de ramkraak. Op die beelden is te zien hoe de daders met een bus door de gevel van de snackbar rijden. Eenmaal binnen lijkt het drietal het gemunt te hebben op de gokkast die in de snackbar staat. Het lukt de daders echter niet om de gokkast mee te nemen. Een van de mannen roept iets naar binnen, waarna de verdachten zonder buit met het busje weer wegrijden. Volgens de politie was de bus 2 dagen eerder gestolen in Breda. Mensen die meer weten of een van de verdachten herkennen op de beelden worden gevraagd om met de politie contact op te nemen. De gemeente plaatst tijdelijk cameratoezicht in de Nikkelstraat in Breda. De aanleiding daarvan is een reeks incidenten die vorige week kort na elkaar plaatsvonden. Daarbij zou onder andere brand zijn gesticht bij een bedrijfspand in de straat. De camera blijft in principe 3 maanden staan, zo laat de gemeente weten. Daarnaast vragen de gemeente en de politie om alert te zijn en verdachte situaties te melden. Over het onderzoek zelf worden op dit moment geen verdere mededelingen gedaan. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten die allemaal door democraten worden bestuurd vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege 2 dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. Yeah.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie is nog steeds op zoek naar de daders van een ramkraak die op 2 maart van dit jaar plaatsvond bij een snackbar aan de Acaciastraat in Breda. In de hoop om tips binnen te krijgen, heeft de politie beelden gedeeld van de ramkraak. Op die beelden is te zien hoe de daders met een bus door de gevel van de snackbar rijden. Eenmaal binnen lijkt het drietal het gemunt te hebben op de gokkast die in de snackbar staat. Het lukt de daders echter niet om de gokkast mee te nemen. Een van de mannen roept iets naar binnen, waarna de verdachten zonder buit met het busje weer wegrijden. Volgens de politie was de bus 2 dagen eerder gestolen in Breda. Mensen die meer weten of een van de verdachten herkennen op de beelden, worden gevraagd om met de politie contact op te nemen. De gemeente plaatst tijdelijk cameratoezicht in de Nikkelstraat in Breda. De aanleiding daarvan is een reeks incidenten die vorige week kort na elkaar plaatsvonden. Daarbij zou onder andere brand zijn gesticht bij een bedrijfspand in de straat. De camera blijft in principe 3 maanden staan, zo laat de gemeente weten. Daarnaast vragen de gemeente en de politie om alert te zijn en verdachte situaties te melden. Over het onderzoek zelf worden op dit moment geen verdere mededelingen gedaan. De politie roept hulp in bij de vermissing van een 78-jarige man uit Oosterhout. De man, die slecht ter been is, zou zondagmiddag rond 3:30 vertrokken zijn vanuit huis en is sindsdien niet meer gezien. De man heeft grijs en kalend haar en droeg mogelijk een donkerblauwe joggingbroek en een wit shirt of geruite blouse. De politie heeft via de eigen kanalen ook een foto van de man verspreid. Mensen die de man zien worden verzocht om contact op te nemen via 0900 8844. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

sleek de morgen, verder weg te zijn dan ooit. Dat gebeurt alleen in droom, in films of anders nooit. Alsof de grond verdwenen is, zo lijkt het hier te zijn. En krijgt alles van betekenis, uiteindelijk zijn tijd. En nu zit ik hier op deze plek, en jij bent ergens anders. Gescheiden door de ruimte, maar niet in onze hart. Wat kan ik doen naar jou te zeggen? Ik zal hier op je wachten. Al zie ik je nu niet, toch zing ik zacht.

van binnen. De onzekerheid, het ongeloof en de waarheid in het midden. Al weet ik niet wat de toekomst brengt, weet dat ik op je wacht. In gedachten ben je hier, dus zing ik zacht.

uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Amsterdam niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. Door de grote natuurbrand bij het Limburgse Vendraai rijden ook vanochtend geen treinen tussen Vendraai en Boxmeer. Volgens vervoerder Arriva ligt het treinverkeer in elk geval tot 9 uur stil. De brand woedt aan beide kanten van de spoorlijn in natuurgebieden de Rosmolen en de Boshuizenbergen. Het verloop van de brand bepaalt de dienstregeling. Er waren vannacht 250 tot 300 brandweerlieden druk bezig met het blussen. Gisteravond is er in de tuin van een woning in Rotterdam een explosief gevonden. Dat is door de explosieve opruimingsdienst veilig verwijderd en het wordt nu elders tot ontploffing gebracht. De vondst werd gedaan omdat de politie afging op een melding over een mogelijk vuurwapen in de havenstad. Dat wapen werd niet gevonden, maar de omgeving werd uit voorzorg afgezet. De Rotterdamse politie onderzoekt de zaak verder. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer 20 miljard dollar. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Regel jij de zonnebrand, dan zorgen wij voor de verkoeling.
2: Het is zomer in Breda. Beleef de zomer samen met Breda nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie roept hulp in bij de vermissing van een 78-jarige man uit Oosterhout. De man, die slecht ter been is, zou zondagmiddag rond 3:30 vertrokken zijn vanuit huis en is sindsdien niet meer gezien. De man heeft grijs en kalend haar en droeg mogelijk een donkerblauwe joggingbroek en een wit shirt of geruite blouse. De politie heeft via de eigen kanalen ook een foto van de man verspreid. Mensen die de man zien worden verzocht om contact op te nemen via 0900 8844. De gemeente plaatst tijdelijk cameratoezicht in de Nikkelstraat in Breda. De aanleiding daarvan is een reeks incidenten die vorige week kort na elkaar plaatsvonden. Daarbij zou onder andere brand zijn gesticht bij een bedrijfspand in de straat. De camera blijft in principe 3 maanden staan, zo laat de gemeente weten. Daarnaast vragen de gemeente en de politie om alert te zijn en verdachte situaties te melden. Over het onderzoek zelf worden op dit moment geen verdere mededelingen gedaan. De politie is nog steeds op zoek naar de daders van een ramkraak die op 2 maart van dit jaar plaatsvond bij een snackbar aan de Acaciastraat in Breda. In de hoop om tips binnen te krijgen, heeft de politie beelden gedeeld van de ramkraak. Op die beelden is te zien hoe de daders met een bus door de gevel van de snackbar rijden. Eenmaal binnen lijkt het drietal het gemunt te hebben op de gokkast die in de snackbar staat. Het lukt de daders echter niet om de gokkast mee te nemen. Een van de mannen roept iets naar binnen, waarna de verdachten zonder buit met het busje weer wegrijden. Volgens de politie was de bus 2 dagen eerder gestolen in Breda. Mensen die meer weten of een van de verdachten herkennen op de beelden worden gevraagd om met de politie contact op te nemen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. Door de grote natuurbrand bij het Limburgse Vendraai rijden ook vanochtend geen treinen tussen Vendraai en Boxmeer. Volgens vervoerder Arriva ligt het treinverkeer in elk geval tot 9 uur stil. De brand woedt aan beide kanten van de spoorlijn in natuurgebieden de Rosmolen en de Boshuizenbergen. Het verloop van de brand bepaalt de dienstregeling. Er waren vannacht 250 tot 300 brandweerlieden druk bezig met het blussen. Gisteravond is er in de tuin van een woning in Rotterdam een explosief gevonden. Dat is door de explosieve opruimingsdienst veilig verwijderd en het wordt nu elders tot ontploffing gebracht. De vondst werd gedaan omdat de politie afging op een melding over een mogelijk vuurwapen in de havenstad. Dat wapen werd niet gevonden, maar de omgeving werd uit voorzorg afgezet. De Rotterdamse politie onderzoekt de zaak verder. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbeving op ongeveer 20 miljard dollar. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
5: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.
2: Hey Fonsie.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie roept hulp in bij de vermissing van een 78-jarige man uit Oosterhout. De man, die slecht ter been is, zou zondagmiddag rond 3:30 vertrokken zijn vanuit huis en is sindsdien niet meer gezien. De man heeft grijs en kalend haar en droeg mogelijk een donkerblauwe joggingbroek en een wit shirt of geruite blouse. De politie heeft via de eigen kanalen ook een foto van de man verspreid. Mensen die de man zien worden verzocht om contact op te nemen via 0900 8844. De gemeente plaatst tijdelijk cameratoezicht in de Nikkelstraat in Breda. De aanleiding daarvan is een reeks incidenten die vorige week kort na elkaar plaatsvonden. Daarbij zou onder andere brand zijn gesticht bij een bedrijfspand in de straat. De camera blijft in principe 3 maanden staan, zo laat de gemeente weten. Daarnaast vragen de gemeente en de politie om alert te zijn en verdachte situaties te melden. Over het onderzoek zelf worden op dit moment geen verdere mededelingen gedaan. De politie is nog steeds op zoek naar de daders van een ramkraak die op 2 maart van dit jaar plaatsvond bij een snackbar aan de Acaciastraat in Breda. In de hoop om tips binnen te krijgen, heeft de politie beelden gedeeld van de ramkraak. Op die beelden is te zien hoe de daders met een bus door de gevel van de snackbar rijden. Eenmaal binnen lijkt het drietal het gemunt te hebben op de gokkast die in de snackbar staat. Het lukt de daders echter niet om de gokkast mee te nemen. Een van de mannen roept iets naar binnen, waarna de verdachten zonder buit met het busje weer wegrijden. Volgens de politie was de bus 2 dagen eerder gestolen in Breda. Mensen die meer weten of een van de verdachten herkennen op de beelden worden gevraagd om met de politie contact op te nemen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

is Breda Nu.

0: Nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Het vuur is nog niet onder controle, maar de situatie is volgens de veiligheidsregio wel stabiel. Zo'n 200 tot 250 brandweerlieden uit het hele land bestrijden de brand. Ook 2 blushelikopters van Defensie worden weer ingezet. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht voor verschillende dorpen in de omgeving. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Namens Nederland neemt minister Bart van der Brink van asiel en migratie deel. Eind vorige week staken bij een binnenkorte tijd tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over. Bij de chaotische oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. De ministers bespreken vooral versterking van de Europese buitengrenzen en samenwerking met landen buiten de Europese Unie. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer 20 miljard dollar. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
7: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Weinig files in het zuiden van het land vanwege de zomervakantie. Wel op de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel is een ongeluk gebeurd. Alle rijstroken zijn dicht, maar het verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Reken hier op 5 minuten op onthoud. En op de A58 Eindhoven Breda sta je in de file tussen Oorschot en knooppunt De Baars. Reken ook hier op 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De gemeente plaatst tijdelijk cameratoezicht in de Nikkelstraat in Breda. De aanleiding daarvan is een reeks incidenten die vorige week kort na elkaar plaatsvonden. Daarbij zou onder andere brand zijn gesticht bij een bedrijfspand in de straat. De camera blijft in principe 3 maanden staan, zo laat de gemeente weten. Daarnaast vragen de gemeente en de politie om alert te zijn en verdachte situaties te melden. Over het onderzoek zelf worden op dit moment geen verdere mededelingen gedaan. De politie is nog steeds op zoek naar de daders van een ramkraak die op 2 maart van dit jaar plaatsvond bij een snackbar aan de Acaciastraat in Breda. In de hoop om tips binnen te krijgen, heeft de politie beelden gedeeld van de ramkraak. Op die beelden is te zien hoe de daders met een bus door de gevel van de snackbar rijden. Eenmaal binnen lijkt het drietal het gemunt te hebben op de gokkast die in de snackbar staat. Het lukt de daders echter niet om de gokkast mee te nemen. Een van de mannen roept iets naar binnen, waarna de verdachten zonder buit met het busje weer wegrijden. Volgens de politie was de bus 2 dagen eerder gestolen in Breda. Mensen die meer weten of een van de verdachten herkennen op de beelden, worden gevraagd om met de politie contact op te nemen. De politie roept hulp in bij de vermissing van een 78-jarige man uit Oosterhout. De man, die slecht ter been is, zou zondagmiddag rond 3:30 vertrokken zijn vanuit huis en is sindsdien niet meer gezien. De man heeft grijs en kalend haar en droeg mogelijk een donkerblauwe joggingbroek en een wit shirt of geruite blouse. De politie heeft via de eigen kanalen ook een foto van de man verspreid. Mensen die de man zien worden verzocht om contact op te nemen via 0900 8844. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Het verkeer krijgt op de A58 richting Breda te maken met file tussen Oorschot en knooppunt De Baars. Rijdt langzaam over 4 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En dan nog een wegafsluiting, dat is ook de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel is een ongeluk gebeurd. Daarom is de weg dicht. Het verkeer kan het beste omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt. En daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Het vuur is nog niet onder controle, maar de situatie is volgens de veiligheidsregio wel stabiel. Zo'n 200 tot 250 brandweerlieden uit het hele land bestrijden de brand. Ook 2 blushelikopters van Defensie worden weer ingezet. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht voor verschillende dorpen in de omgeving. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Namens Nederland neemt minister Bart van der Brink van asiel en migratie deel. Eind vorige week staken bij een binnenkorte tijd tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over. Bij de chaotische oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. De ministers bespreken vooral versterking van de Europese buitengrenzen en samenwerking met landen buiten de Europese Unie. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer $20 miljard. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
8: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Een spoedreparatie na een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel blijft de linkerrijstrook nog even dicht. Je doet er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.
11: I'm a dance with the devil like I got none to lose. Fall down. feather like. I'ma dance cause you're devil like. You cross the line 100 times, overriding wrongs and rights. Fell down, feather like.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De gemeente plaatst tijdelijk cameratoezicht in de Nikkelstraat in Breda. De aanleiding daarvan is een reeks incidenten die vorige week kort na elkaar plaatsvonden. Daarbij zou onder andere brand zijn gesticht bij een bedrijfspand in de straat. De camera blijft in principe 3 maanden staan, zo laat de gemeente weten. Daarnaast vragen de gemeente en de politie om alert te zijn en verdachte situaties te melden. Over het onderzoek zelf worden op dit moment geen verdere mededelingen gedaan. De politie roept hulp in bij de vermissing van een 78-jarige man uit Oosterhout. De man, die slecht ter been is, zou zondagmiddag rond 3:30 vertrokken zijn vanuit huis en is sindsdien niet meer gezien. De man heeft grijs en kalend haar en droeg mogelijk een donkerblauwe joggingbroek en een wit shirt of geruite blouse. De politie heeft via de eigen kanalen ook een foto van de man verspreid. Mensen die de man zien worden verzocht om contact op te nemen via 0900 8844. De politie is nog steeds op zoek naar de daders van een ramkraak die op 2 maart van dit jaar plaatsvond bij een snackbar aan de Acaciastraat in Breda. In de hoop om tips binnen te krijgen heeft de politie beelden gedeeld van de ramkraak. Op die beelden is te zien hoe de daders met een bus door de gevel van de snackbar rijden. Eenmaal binnen lijkt de drietal het gemunt te hebben op de gokkast die in de snackbar staat. Het lukt de daders echter niet om de gokkast mee te nemen. Een van de mannen roept iets naar binnen, waarna de verdachten zonder buit met het busje weer wegrijden. Volgens de politie was de bus 2 dagen eerder gestolen in Breda. Mensen die meer weten of een van de verdachten herkennen op de beelden worden gevraagd om met de politie contact op te nemen.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op de A58 Breda richting Eindhoven vindt een spoedreparatie plaats tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. De rechterrijstrook is dicht en je doet er 10 tot 15 minuten langer over. Dan nog een update vanuit de NS, want door de natuurbrand rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Venray. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Het vuur is nog niet onder controle, maar de situatie is volgens de veiligheidsregio wel stabiel. Zo'n 200 tot 250 brandweerlieden uit het hele land bestrijden de brand. Ook 2 blushelikopters van Defensie worden weer ingezet. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht voor verschillende dorpen in de omgeving. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Namens Nederland neemt minister Bart van der Brink van asiel en migratie deel. Eind vorige week staken binnen korte tijd tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over. Bij de chaotische oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. De ministers bespreken vooral versterking van de Europese buitengrenzen en samenwerking met landen buiten de Europese Unie. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer $20 miljard. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm. Van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De politie is nog steeds op zoek naar de daders van een ramkraak die op 2 maart van dit jaar plaatsvond bij een snackbar aan de Acaciastraat in Breda. In de hoop om tips binnen te krijgen, heeft de politie beelden gedeeld van de ramkraak. Op die beelden is te zien hoe de daders met een bus door de gevel van de snackbar rijden. Eenmaal binnen lijkt het drietal het gemunt te hebben op de gokkast die in de snackbar staat. Het lukt de daders echter niet om de gokkast mee te nemen. Een van de mannen roept iets naar binnen, waarna de verdachten zonder buit met het busje weer wegrijden. Volgens de politie was de bus 2 dagen eerder gestolen in Breda. Mensen die meer weten of een van de verdachten herkennen op de beelden, worden gevraagd om met de politie contact op te nemen. De politie roept hulp in bij de vermissing van een 78-jarige man uit Oosterhout. De man, die slecht ter been is, zou zondagmiddag rond 3:30 vertrokken zijn vanuit huis en is sindsdien niet meer gezien. De man heeft grijs en kalend haar en droeg mogelijk een donkerblauwe joggingbroek en een wit shirt of geruite blouse. De politie heeft via de eigen kanalen ook een foto van de man verspreid. Mensen die de man zien worden verzocht om contact op te nemen via 0900 8844. De gemeente plaatst tijdelijk cameratoezicht in de Nikkelstraat in Breda. De aanleiding daarvan is een reeks incidenten die vorige week kort na elkaar plaatsvonden. Daarbij zou onder andere brand zijn gesticht bij een bedrijfspand in de straat. De camera blijft in principe 3 maanden staan, zo laat de gemeente weten. Daarnaast vragen de gemeente en de politie om alert te zijn en verdachte situaties te melden. Over het onderzoek zelf worden op dit moment geen verdere mededelingen gedaan. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. Nederland en België moeten nauwer samenwerken bij de productie en uitwisseling van elektriciteit. Dat zei premier Rob Jette bij de opening van de nieuwe hoogspanningsverbinding Brabo 3 in Antwerpen. Het project versterkt het Belgische stroomnet rond de haven en maakt meer elektriciteitsuitwisseling met Nederland mogelijk. Volgens Jette kunnen beide landen daarnaast gezamenlijk optrekken bij windenergie op de Noordzee, waterstof en kernenergie. De natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray heeft volgens burgemeester Michiel Uitenhaag een enorme impact. Ongeveer 100 hectare natuur, een gebied van 1 vierkante kilometer, is getroffen. Een camping en 4 woningen zijn vanwege de rook ontruimd, maar konden tot nu toe door de brandweer worden beschermd. Honderden brandweerlieden uit het hele land bestrijden het vuur met ondersteuning van blushelikopters. Hij roept mensen op uit het gebied weg te blijven. Bij Oekraïnse droneaanvallen op logistieke centra in Rusland zijn volgens lokale autoriteiten 5 mensen omgekomen en 10 gewond geraakt. De doden vielen in Tsjechov, ten zuiden van Moskou, waar een magazijn en andere gebouwen werden getroffen. Ook bij Sint-Petersburg brak brand uit in een distributiecentrum van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf goederen opslaat die het Russische leger gebruikt. De Nederlandse politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. Het aantal steeg van ruim 4000 in 2022 naar bijna 5200 vorig jaar, een toename van 27%. Vooral gas- en alarmpistolen baren de politie zorgen. Ze lijken op echte vuurwapens. In Duitsland zijn ze gemakkelijk verkrijgbaar, maar meenemen naar Nederland is strafbaar. De politie weet niet of het bezit echt toeneemt, omdat ook intensiever naar deze wapens wordt gezocht. Dan nog het weer. Periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.
10: Ik tel.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De politie is nog steeds op zoek naar de daders van een ramkraak die op 2 maart van dit jaar plaatsvond bij een snackbar aan de Acaciastraat in Breda. In de hoop om tips binnen te krijgen, heeft de politie beelden gedeeld van de ramkraak. Op die beelden is te zien hoe de daders met een bus door de gevel van de snackbar rijden. Eenmaal binnen lijkt het drietal het gemunt te hebben op de gokkast die in de snackbar staat. Het lukt de daders echter niet om de gokkast mee te nemen. Een van de mannen roept iets naar binnen, waarna de verdachten zonder buit met het busje weer wegrijden. Volgens de politie was de bus 2 dagen eerder gestolen in Breda. Mensen die meer weten of een van de verdachten herkennen op de beelden, worden gevraagd om met de politie contact op te nemen. De politie roept hulp in bij de vermissing van een 78-jarige man uit Oosterhout. De man, die slecht ter been is, zou zondagmiddag rond 3:30 vertrokken zijn vanuit huis en is sindsdien niet meer gezien. De man heeft grijs en kalend haar en droeg mogelijk een donkerblauwe joggingbroek en een wit shirt of geruite blouse. De politie heeft via de eigen kanalen ook een foto van de man verspreid. Mensen die de man zien worden verzocht om contact op te nemen via 0900 8844. De gemeente plaatst tijdelijk cameratoezicht in de Nikkelstraat in Breda. De aanleiding daarvan is een reeks incidenten die vorige week kort na elkaar plaatsvonden. Daarbij zou onder andere brand zijn gesticht bij een bedrijfspand in de straat. De camera blijft in principe 3 maanden staan, zo laat de gemeente weten. Daarnaast vragen de gemeente en de politie om alert te zijn en verdachte situaties te melden. Over het onderzoek zelf worden op dit moment geen verdere mededelingen gedaan. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Volgens de veiligheidsregio in Limburg wordt een natuurbrand bij het Noord-Limburgse Oostrum door de toegenomen wind en lagere luchtvochtigheid groter. De wind maakt het bestrijden van de brand moeilijker. De bluswerkzaamheden zullen nog zeker tot morgenochtend 9 uur in beslag nemen. Eerder zeiden de autoriteiten dat de situatie stabiel was, maar de brand breidt zich nu verder richting het oosten uit. Er zijn 2 helikopters van Defensie ingezet om te helpen bij het blussen van het vuur. Vanaf morgen wordt tanken bij de zuidenburen in België flink goedkoper. De federale overheidsdienst Economie zegt dat de prijzen met meerdere centen dalen. In België zakt de maximumprijs voor een liter euro 95 met ruim 9 cent tot 1,86. In Nederland is de adviesprijs vandaag met 2 cent gedaald en kost een liter benzine bijna 2,60 euro. Het prijsverschil voor een liter benzine tussen België en Nederland is daarmee tot ruim 70 cent opgelopen. De Griekse brandweer laat weten dat de natuurbrand ten westen van Athene voor een groot deel onder controle is. Voor de 5e dag op rij wordt er geblust. Honderden brandweerlieden werken met man en macht om het vuur te bestrijden. Het vuur verspreidde zich snel doordat het hard waaide. Tijdens de bluswerkzaamheden botsten afgelopen zondag 2 blushelikopters tegen elkaar, waarbij een Griek en een Deen om het leven kwamen. Vandaag zijn er boven het gebied nog 30 luchtvaartuigen bezig met het blussen van het vuur. Nederland en België moeten nauwer samenwerken bij de productie en uitwisseling van elektriciteit. Dat zei premier Rob Jetten bij de opening van de nieuwe hoogspanningsverbinding Brabo 3 in Antwerpen. Het project versterkt het Belgische stroomnet rond de haven en maakt meer elektriciteitsuitwisseling met Nederland mogelijk. Volgens Jetten kunnen beide landen daarnaast gezamenlijk optrekken bij windenergie op de Noordzee, waterstof en kernenergie. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 tot 34 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En ook 5 minuten vertraging op de A58 Breda richting Eindhoven. Daar vindt een spoedreparatie plaats na een ongeluk tussen Tilburg Centrum West en Moergestel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

niks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. In 2025 zijn meer mensen naar de gemeente Breda verhuisd dan er zijn weggegaan. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over verhuizingen tussen Nederlandse gemeenten die door vergelijkingswebsite Slimster op een rijtje zijn gezet. Opmerkelijk detail is dat de grootste groep nieuwe Bredanaars uit Tilburg kwam. Ook vanuit Oosterhout en Rotterdam kwamen veel mensen naar Breda toe. In totaal zijn iets meer dan 9000 mensen naar Breda toe verhuisd in het afgelopen jaar, terwijl iets meer dan 8000 mensen vanuit Breda in een andere gemeente gingen wonen. De meeste Bredanaars gingen in Etten-Leur wonen, gevolgd door Oosterhout en Tilburg. NAC Breda heeft doelman Michael Verrips voor 3 jaar vastgelegd. De 29-jarige keeper komt transfervrij over van het Belgische FCV Dender, waar zijn contract na vorig seizoen afliep. Met het vertrek van Daniel Belicia was er bij NAC een vacature onder de lat. Die wordt nu ingevuld door de 1,96 meter lange Verrips, die in zijn loopbaan uitkwam voor onder meer Sparta Rotterdam, FC Groningen, Fortuna Sittard, FC Emmen en MVV Maastricht. Ook speelde hij in België voor KV Mechelen, waarmee hij promoveerde naar de hoogste afdeling en de Belgische beker won. Technisch directeur van NAC, Peter Maas, noemt Verrips een waardevolle toevoeging aan de selectie. De doelman zelf zegt uit te kijken naar zijn periode in Breda. Dinsdag sluit hij aan bij de spelersgroep voor zijn eerste training. Een scooterrijder is maandagavond gewond geraakt bij een botsing met een fietser. Het ongeluk gebeurde iets voor 9:30 op de Tilburgseweg in Breda. Een ambulance kwam ter plaatse om hulp te verlenen aan het slachtoffer, die aan zijn arm gewond was geraakt. Of de bestuurder ook mee naar het ziekenhuis moest voor verdere behandeling is niet bekend. De fietser kwam met de schrik vrij. Zowel de scooter als de fiets liepen forse schade op. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En ook 5 minuten vertraging op de A58 Breda richting Eindhoven. Daar vindt een spoedreparatie plaats na een ongeluk tussen Tilburg Centrum West en Moergestel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Vanmorgen heeft de politie een melding ontvangen van een verdachte situatie voor het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum, buiten de hekken van het complex. De explosieve opruimingsdienst EOD kwam eraan te pas en er is een onderzoek gestart. Of het echt om een explosief gaat, is niet bekend. Volgens een getuige wordt er geëvacueerd, maar de politie kan dat niet bevestigen. Het RIVM waarschuwt voor smog in de provincie Flevoland en in delen van Friesland. Maar ook in het binnenland kan plaatselijk smog door ozon voorkomen. Mensen die gevoelig voor smog zijn, kunnen maar beter binnenblijven en zware lichamelijke inspanning beperken, adviseert het RIVM. Het advies geldt vooral in de namiddag en de vroege avond. De lucht is dan het meest verontreinigd. Aan het eind van de dag zal de smog verdwijnen, doordat er vanuit het westen koudere en schonere lucht wordt aangevoerd. De Franse weerdienst Météo France meldt dat Frankrijk de warmste julimaand beleefd heeft sinds de metingen in 1900 begonnen. Gemiddeld was het 24,9 graden. Het was ook een van de droogste julimaanden ooit gemeten. Hitte, droogte en wind veroorzaakten vele natuurbranden. Vooral in het zuidwesten van het land was het raak. Het vuur naderde de stad Bordeaux en ruim 200.000 mensen sloegen op de vlucht. Ook andere Europese landen kampen met zeer warm weer. Engeland en Wales bijvoorbeeld kregen met de droogste julimaand ooit te maken. De explosies die in de nacht van 23 op 24 juli zo'n 40 kilometer ten westen van Bordeaux gehoord werden, zijn mogelijk door munitie uit de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt. Volgens burgemeester Saninetti bleek een grote hoeveelheid munitie in het gebied te zijn opgeslagen, waar de lokale autoriteiten geen weet van hadden. Er zouden honderden explosies geteld zijn en granaten vlogen alle kanten op. Er is niemand gewond geraakt. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 tot 34 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En ook 5 minuten vertraging op de A58 Breda richting Eindhoven. Daar vindt een spoedreparatie plaats na een ongeluk tussen Tilburg Centrum West en Moergestel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: In 2025 zijn meer mensen naar de gemeente Breda verhuisd dan er zijn weggegaan. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over verhuizingen tussen Nederlandse gemeenten die door vergelijkingswebsite Slimster op een rijtje zijn gezet. Opmerkelijk detail is dat de grootste groep nieuwe Bredanaars uit Tilburg kwam. Ook vanuit Oosterhout en Rotterdam kwamen veel mensen naar Breda toe. In totaal zijn iets meer dan 9000 mensen naar Breda toe verhuisd in het afgelopen jaar, terwijl iets meer dan 8000 mensen vanuit Breda in een andere gemeente gingen wonen. De meeste Bredanaars gingen in Etten-Leur wonen, gevolgd door Oosterhout en Tilburg. NAC Breda heeft doelman Michael Verrips voor 3 jaar vastgelegd. De 29-jarige keeper komt transfervrij over van het Belgische FCV Dender, waar zijn contract na vorig seizoen afliep. Met het vertrek van Daniel Belicia was er bij NAC een vacature onder de lat. Die wordt nu ingevuld door de 1,96 meter lange Verrips, die in zijn loopbaan uitkwam voor onder meer Sparta Rotterdam, FC Groningen, Fortuna Sittard, FC Emmen en MVV Maastricht. Ook speelde hij in België voor KV Mechelen, waarmee hij promoveerde naar de hoogste afdeling en de Belgische beker won. Technisch directeur van NAC, Peter Maas, noemt Verrips een waardevolle toevoeging aan de selectie. De doelman zelf zegt uit te kijken naar zijn periode in Breda. Dinsdag sluit hij aan bij de spelersgroep voor zijn eerste training. Een scooterrijder is maandagavond gewond geraakt bij een botsing met een fietser. Het ongeluk gebeurde iets voor 9:30 op de Tilburgseweg in Breda. Een ambulance kwam ter plaatse om hulp te verlenen aan het slachtoffer, die aan zijn arm gewond was geraakt. Of de bestuurder ook mee naar het ziekenhuis moest voor verdere behandeling is niet bekend. De fietser kwam met de schrik vrij. Zowel de scooter als de fiets liepen forse schade op. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En ook 5 minuten vertraging op de A58 Breda richting Eindhoven. Daar vindt een spoedreparatie plaats na een ongeluk tussen Tilburg Centrum West en Moergestel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Wat kies jij? Doof of blind?
5: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Asielminister Bart van den Brink meldt dat het aantal gemeenten dat te weinig asielopvangplekken regelt en daarom onder toezicht van het kabinet komt te staan, ondertussen is opgelopen tot 24. Iedere maand verschijnt er een nieuw overzicht. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht geplaatst en daar zijn er nu 14 bijgekomen. Onder toezicht staan houdt in dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie teksten uit.

0: uitleg moeten geven en dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over een AZC-locatie en wanneer die gereed moet zijn. Het RIVM waarschuwt voor smog in de provincie Flevoland en in delen van Friesland. Maar ook in het binnenland kan plaatselijk smog door ozon voorkomen. Mensen die gevoelig voor smog zijn, kunnen maar beter binnenblijven en zware lichamelijke inspanning beperken, adviseert het RIVM. Het advies geldt vooral in de namiddag en de vroege avond. De lucht is dan het meest verontreinigd. Aan het eind van de dag zal de smog verdwijnen, doordat er vanuit het westen koudere en schonere lucht wordt aangevoerd. De politie meldt dat bij Rotterdam op de A15 iemand geflitst is die op een weg waar 100 kilometer gereden mocht worden 246 kilometer per uur reed. De 40-jarige automobilist bleek ook onder invloed achter het stuur te zitten. Nadat hij geflitst was en een stopteken had gekregen, weigerde de bestuurder te stoppen. Met behulp van andere eenheden kon hij alsnog staande gehouden worden. Het rijbewijs en de auto zijn in beslag genomen. In het Verenigd Koninkrijk is de topman van de online bank Revolut, Nick Storonski, beschuldigd van het ontduiken van 17,5 miljoen euro aan commissie bij het kopen van een superjacht. Het schip zou zo'n 350 miljoen euro waard zijn. De zaak is aangespannen door een jachtmakelaarskantoor. Dit bedrijf was gevraagd om op zoek te gaan naar een luxe vaartuig. De jachtmakelaar vond een geschikt schip, maar werd naar eigen zeggen aan de kant gezet toen Storonski het schip kocht. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. NAC Breda heeft doelman Michael Verrips voor 3 jaar vastgelegd. De 29-jarige keeper komt transfervrij over van het Belgische FCV Dender, waar zijn contract na vorig seizoen afliep. Met het vertrek van Daniel Belicia was er bij NAC een vacature onder de lat. Die wordt nu ingevuld door de 1,96 meter lange Verrips, die in zijn loopbaan uitkwam voor onder meer Sparta Rotterdam, FC Groningen, Fortuna Sittard, FC Emmen en MVV Maastricht. Ook speelde hij in België voor KV Mechelen, waarmee hij promoveerde naar de hoogste afdeling en de Belgische beker won. Technisch directeur van NAC, Peter Maas, noemt Verrips een waardevolle toevoeging aan de selectie. De doelman zelf zegt uit te kijken naar zijn periode in Breda. Dinsdag sluit hij aan bij de spelersgroep voor zijn eerste training. In 2025 zijn meer mensen naar de gemeente Breda verhuisd dan er zijn weggegaan. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over verhuizingen tussen Nederlandse gemeenten die door vergelijkingswebsite Slimster op een rijtje zijn gezet. Opmerkelijk detail is dat de grootste groep nieuwe Bredanaars uit Tilburg kwam. Ook vanuit Oosterhout en Rotterdam kwamen veel mensen naar Breda toe. In totaal zijn iets meer dan 9000 mensen naar Breda toe verhuisd in het afgelopen jaar, terwijl iets meer dan 8000 mensen vanuit Breda in een andere gemeente gingen wonen. De meeste Bredanaars gingen in Etten-Leur wonen, gevolgd door Oosterhout en Tilburg. Een scooterrijder is maandagavond gewond geraakt bij een botsing met een fietser. Het ongeluk gebeurde iets voor 9:30 op de Tilburgse weg in Breda. Een ambulance kwam ter plaatse om hulp te verlenen aan het slachtoffer, die aan zijn arm gewond was geraakt. Of de bestuurder ook mee naar het ziekenhuis moest voor verdere behandeling is niet bekend. De fietser kwam met de schrik vrij. Zowel de scooter als de fiets liepen forse schade op. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De Spaanse nieuwssite El Español meldt dat onder de tienduizenden mensen die vorige week de Spaanse exclave Ceuta binnenvielen ook personen waren die Spanje eerder had uitgezet. Het zou om zeker 10 mensen gaan die in Spanje in een terrorismeonderzoek veroordeeld waren. Onduidelijk is of zij ondertussen nog in Ceuta zijn of de exclave hebben verlaten. De eenheden van de antiterreurbrigade bekijken camerabeelden van de 50.000 mensen die eind vorige week vanuit Marokko de exclave binnendrongen. En tijdens een spoedoverleg over Ceuta hebben de Europese ministers gezegd

0: Zegt dat het belangrijk is om duidelijker en met de neuzen dezelfde kant op te communiceren bij een crisis zoals vorige week plaatsvond. Na de exodus vanuit Marokko hadden allerlei landen kritiek op Spanje, waarop Madrid van zich afbeet. Er was waardering voor de snelle oplossing van de crisis, maar een aantal ministers hamerden er wel op dat de Europese buitengrenzen beter beschermd dienen te worden. Vanaf morgenochtend 8 uur is het Nationaal Hitteplan niet meer van kracht. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Op 29 juli trad het in Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant in werking en sinds gisteren gold het voor het hele land. Op de dagen dat het hitteplan van kracht is, luidt het advies: drink genoeg, probeer lichaam en ruimtes koel te houden en mijd buitenactiviteiten. Het was de derde keer dit jaar dat het RIVM het Nationaal Hitteplan activeerde. Asielminister Bart van den Brink meldt dat het aantal gemeenten dat te weinig asielopvangplekken regelt en daarom onder toezicht van het kabinet komt te staan, ondertussen is opgelopen tot 24. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht geplaatst en daar zijn er nu 14 bijgekomen. Onder toezicht staan houdt in dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie tekst en uitleg moeten geven en dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over een AZC-locatie en wanneer die gereed moet zijn. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. In 2025 zijn meer mensen naar de gemeente Breda verhuisd dan er zijn weggegaan. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over verhuizingen tussen Nederlandse gemeenten die door vergelijkingswebsite Slimster op een rijtje zijn gezet. Opmerkelijk detail is dat de grootste groep nieuwe Bredanaars uit Tilburg kwam. Ook vanuit Oosterhout en Rotterdam kwamen veel mensen naar Breda toe. In totaal zijn iets meer dan 9000 mensen naar Breda toe verhuisd in het afgelopen jaar, terwijl iets meer dan 8000 mensen vanuit Breda in een andere gemeente gingen wonen. De meeste Bredanaars gingen in Etten-Leur wonen, gevolgd door Oosterhout en Tilburg. NAC Breda heeft doelman Michael Verrips voor 3 jaar vastgelegd. De 29-jarige keeper komt transfervrij over van het Belgische FCV Dender, waar zijn contract na vorig seizoen afliep. Met het vertrek van Daniel Belicia was er bij NAC een vacature onder de lat. Die wordt nu ingevuld door de 1,96 meter lange Verrips, die in zijn loopbaan uitkwam voor onder meer Sparta Rotterdam, FC Groningen, Fortuna Sittard, FC Emmen en MVV Maastricht. Ook speelde hij in België voor KV Mechelen, waarmee hij promoveerde naar de hoogste afdeling en de Belgische beker won. Technisch directeur van NAC, Peter Maas, noemt Verrips een waardevolle toevoeging aan de selectie. De doelman zelf zegt uit te kijken naar zijn periode in Breda. Dinsdag sluit hij aan bij de spelersgroep voor zijn eerste training. Een scooterrijder is maandagavond gewond geraakt bij een botsing met een fietser. Het ongeluk gebeurde iets voor 9:30 op de Tilburgse weg in Breda. Een ambulance kwam ter plaatse om hulp te verlenen aan het slachtoffer, die aan zijn arm gewond was geraakt. Of de bestuurder ook mee naar het ziekenhuis moest voor verdere behandeling is niet bekend. De fietser kwam met de schrik vrij. Zowel de scooter als de fiets liepen forse schade op. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Hans uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Het Openbaar Ministerie laat weten dat in een terrorismeonderzoek vrijdagavond een 18-jarige man uit Kesteren is opgepakt. Hij is de 4e verdachte die gearresteerd werd op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. De man zit in beperkingen en mag alleen met zijn advocaat praten. Zijn voorarrest is vandaag met 14 dagen verlengd. De 3 anderen werden vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden. 2 van hen waren in Nederland al eens eerder veroordeeld voor delicten die met terrorisme te maken hebben. Volgens een Spaanse telling zijn eind vorige week 72.000 migranten uit Marokko de exclave Ceuta binnengekomen. Dat meldt de Spaanse minister Fernando Grande Malasca. 70.000 migranten zouden weer huiswaarts gekeerd zijn. Sommige Europese landen hadden kritiek op Spanje, waarop de Spaanse regering liet weten daar niet gediend van te zijn. Ondertussen zijn de gemoederen in de EU weer bedaard. Grande Malasca zegt dat de

0: quarantainezone niet in gevaar is geweest. En de Spaanse nieuwssite El Español meldt dat onder de tienduizenden mensen die vorige week de Spaanse exclave Ceuta binnenvielen, ook personen waren die Spanje eerder had uitgezet. Het zou om zeker 10 mensen gaan die in Spanje in een terrorismeonderzoek veroordeeld waren. Onduidelijk is of zij ondertussen nog in Ceuta zijn of de exclave hebben verlaten. De eenheden van de antiterreurbrigade bekijken camerabeelden van de tienduizenden mensen die eind vorige week vanuit Marokko de exclave binnendrongen. De verdachte situatie bij het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum van vanmorgen is loos alarm. Agenten hadden bij een man die in zijn auto lag te slapen een paar dozen met verdachte inhoud gezien en daarom werd de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Er werden geen explosieven in de dozen gevonden, wat er wel in zat is onbekend. Tijdens het onderzoek was de weg langs het NAVO-hoofdkwartier afgezet. Die is weer vrijgegeven. Er is niemand opgepakt. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. In 2025 zijn meer mensen naar de gemeente Breda verhuisd dan er zijn weggegaan. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over verhuizingen tussen Nederlandse gemeenten die door vergelijkingswebsite Slimster op een rijtje zijn gezet. Opmerkelijk detail is dat de grootste groep nieuwe Bredanaars uit Tilburg kwam. Ook vanuit Oosterhout en Rotterdam kwamen veel mensen naar Breda toe. In totaal zijn iets meer dan 9000 mensen naar Breda toe verhuisd in het afgelopen jaar, terwijl iets meer dan 8000 mensen vanuit Breda in een andere gemeente gingen wonen. De meeste Bredanaars gingen in Etten-Leur wonen, gevolgd door Oosterhout en Tilburg. NAC Breda heeft doelman Michael Verrips voor 3 jaar vastgelegd. De 29-jarige keeper komt transfervrij over van het Belgische FCV Dender, waar zijn contract na vorig seizoen afliep. Met het vertrek van Daniel Belicia was er bij NAC een vacature onder de lat. Die wordt nu ingevuld door de 1,96 meter lange Verrips, die in zijn loopbaan uitkwam voor onder meer Sparta Rotterdam, FC Groningen, Fortuna Sittard, FC Emmen en MVV Maastricht. Ook speelde hij in België voor KV Mechelen, waarmee hij promoveerde naar de hoogste afdeling en de Belgische beker won. Technisch directeur van NAC, Peter Maas, noemt Verrips een waardevolle toevoeging aan de selectie. De doelman zelf zegt uit te kijken naar zijn periode in Breda. Dinsdag sluit hij aan bij de spelersgroep voor zijn eerste training. Een scooterrijder is maandagavond gewond geraakt bij een botsing met een fietser. Het ongeluk gebeurde iets voor 9:30 op de Tilburgseweg in Breda. Een ambulance kwam ter plaatse om hulp te verlenen aan het slachtoffer, die aan zijn arm gewond was geraakt. Of de bestuurder ook mee naar het ziekenhuis moest voor verdere behandeling is niet bekend. De fietser kwam met de schrik vrij. Zowel de scooter als de fiets liepen forse schade op. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan er file op de N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen Port Zeelanden en Goederede is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
6: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De veiligheidsregio Noord-Brabant meldt dat in een bosrijk gebied bij Bergeijk een zeer grote brand woedt. Het begon met een brand van zo'n 50 bij 50 meter, maar het vuur verspreidt zich snel. Er zijn ongeveer 14 brandweervoertuigen met de bluswerkzaamheden bezig. Het gebied ligt op de grens van de gemeente Valkenswaard en Bergeijk in de buurt van de Belgische grens. Het is vrij geïsoleerd, wat inhoudt dat er weinig bebouwing in de omgeving is. En in Venray is een noodverordening van kracht vanwege de grote brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen. Dit betekent dat mensen de aanwijzingen van de politie, handhavers en brandweer moeten opvolgen en dat er geen drones in het afgesloten gebied mogen vliegen. Bewoners in de nabije omgeving moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Personen die het afgesloten gebied verlaten kunnen waarschijnlijk niet meer terugkeren. Het dodental na de exodus uit Marokko richting de Spaanse exclave Ceuta is ondertussen opgelopen tot 75. Dat meldt de Spaanse regering. Eerder

0: zei lokale leider Juan Vivas dat er 88 mensen om het leven waren gekomen, maar dat ging over een periode van 2 weken. Vorige week donderdag en vrijdag drongen rond de 72.000 mensen Ceuta binnen. Dat deden velen zwemmend. De meeste slachtoffers verdronken tijdens de overtocht. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord te pakken. In Wenen werd het 40,8 graden en dat is warmer dan ooit eerder gemeten werd. In het oosten van het Alpenland is code rood van kracht. Het vorige record stamt uit augustus 2013. Toen werd het in Bad Deutsch-Altenburg 40,5 graden. Het is, zoals op veel plekken in Europa, al dagen heet in Oostenrijk. Gisteren tikte in Wenen de thermometer de 40,1 graden aan. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af. Het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: NAC heeft verdediger Jan van den Berg teruggehaald naar Breda. De 31-jarige speler tekent een contract voor 3 seizoenen. Vorig jaar vertrok hij na 2 seizoenen bij NAC naar de Japanse club Jubilo Iwata, maar keert nu terug naar het Radverlegstadion. Volgens technisch directeur Peter Maas is van den Berg een welkome versterking voor het linkerblok van de verdediging en passen zijn kwaliteiten bij de ambities van de club. Van den Berg zelf zegt dat de gesprekken met NAC vertrouwd voelden. Hij noemt NAC de enige ploeg waarvoor hij wil spelen en zegt: we stropen de mouwen weer op voor ons mooie Breda. In Japan kwam hij tot 28 wedstrijden en 3 doelpunten. Eerder speelde hij 73 wedstrijden voor NAC, waarin hij 8 keer scoorde. Een van die doelpunten maakt hij in de play-off finale tegen Excelsior op weg naar promotie naar de Eredivisie. Rijkswaterstaat heeft op verzoek van waterschap Brabantse Delta de schuiven van de Marksluis in Oosthout opengezet. Door extra water het Markkanaal in te laten stromen, wil het waterschap de waterkwaliteit op peil houden en de groei van blauwalg tegengaan. Volgens Brabantse Delta hebben eerder genomen maatregelen nog niet voldoende effect gehad. Zo werd eerder al een urenverbod ingesteld, waardoor tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen oppervlaktewater mag worden gebruikt. Het openzetten van de Marksluis heeft ook gevolgen voor de scheepvaart. De sluis is minder vaak beschikbaar, maar gaat op vaste momenten dicht zodat schepen kunnen passeren. Daarnaast waarschuwt het waterschap voor sterke stroming in de omgeving van de sluis en benadrukt dat het zwemmen bij sluizen, bruggen en in kanalen altijd verboden is. De verkeerspolitie heeft maandag tijdens een verkeerscontrole bij de Merwedebrug bijna 20 bekeuringen uitgeschreven. Sinds 18 juli geldt daar een verbod voor vrachtverkeer en touringcars. Volgens Rijkswaterstaat is het staal van de brug op meerdere plekken verzwakt. Door zwaar verkeer te weren neemt de belasting op de brug af. Sinds kort hangen er camera's om het verbod te handhaven. Tijdens de controle bleek dat meerdere bestuurders zich niet aan de regels hielden. 18 buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kregen een boete. Daarnaast stelden agenten andere overtredingen vast. Zo reed 1 vrachtwagen met 2 volledig versleten banden en lagen bij een andere vrachtwagen voorwerpen bij de voorruit die het zicht van de bestuurder belemmerden.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. De veiligheidsregio Noord-Brabant meldt dat in een bosrijk gebied bij Bergijk een zeer grote brand woedt. Het begon met een brand van zo'n 50 bij 50 meter, maar het vuur verspreidt zich snel. Er zijn ongeveer 14 brandweervoertuigen met de bluswerkzaamheden bezig. Het gebied ligt op de grens van de gemeente Valkerswaard en Bergijk in de buurt van de Belgische grens. Het is vrij geïsoleerd, wat inhoudt dat er weinig bebouwing in de omgeving is. En in Venray is een noodverordening van kracht vanwege de grote brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen. Dit betekent dat mensen de aanwijzingen van de politie, handhavers en brandweer moeten opvolgen en dat er geen drones in het afgesloten gebied mogen vliegen. Bewoners in de nabije omgeving moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Personen die het afgesloten gebied verlaten kunnen waarschijnlijk niet meer terugkeren. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord te pakken. In Wenen werd het 40,8 graden en dat is warmer dan ooit eerder gemeten werd. In het oosten van het Alpenland is code rood van kracht. Het vorige record stamt uit augustus 2013. Toen werd het in Bad Deutsch-Altenburg 40,5 graden. Het is zoals op veel plekken in Europa al dagen heet in Oostenrijk. Gisteren tikte in Wenen de thermometer de 40,1 graden aan. En het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep in een zaak tegen omroep Avrotros. De rechter bepaalde dat de mediawaakhond geen recht heeft om een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avrotros in te zien. Volgens de rechtbank valt alleen toezicht op de bestuurlijke inrichting van publieke omroepen onder de bevoegdheid van het commissariaat. De toezichthouder stelt juist dat ook het rapport over sociale veiligheid van belang is om goed toezicht te kunnen houden. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. Shout out to

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Rijkswaterstaat heeft op verzoek van waterschap Brabantse Delta de schuiven van de Marksluis in Oosthout opengezet. Door extra water het Markkanaal in te laten stromen, wil het waterschap de waterkwaliteit op peil houden en de groei van blauwalg tegengaan. Volgens Brabantse Delta hebben eerder genomen maatregelen nog niet voldoende effect gehad. Zo werd eerder al een urenverbod ingesteld, waardoor tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen oppervlaktewater mag worden gebruikt. Het openzetten van de Marksluis heeft ook gevolgen voor de scheepvaart. De sluis is minder vaak beschikbaar, maar gaat op vaste momenten dicht, zodat schepen kunnen passeren. Daarnaast waarschuwt het waterschap voor sterke stroming in de omgeving van de sluis en benadrukt dat het zwemmen bij sluizen, bruggen en in kanalen altijd verboden is. De verkeerspolitie heeft maandag tijdens een verkeerscontrole bij de Merwedebrug bijna 20 bekeuringen uitgeschreven. Sinds 18 juli geldt daar een verbod voor vrachtverkeer en touringcars. Volgens Rijkswaterstaat is het staal van de brug op meerdere plekken verzwakt. Door zwaar verkeer te weren neemt de belasting op de brug af. Sinds kort hangen er camera's om het verbod te handhaven. Tijdens de controle bleek dat meerdere bestuurders zich niet aan de regels hielden. 18 buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kregen een boete. Daarnaast stelden agenten andere overtredingen vast. Zo reed één vrachtwagen met 2 volledig versleten banden en lagen bij een andere vrachtwagen voorwerpen bij de voorruit die het zicht van de bestuurder belemmerden. NAC heeft verdediger Jan van den Berg teruggehaald naar Breda. De 31-jarige speler tekent een contract voor 3 seizoenen. Vorig jaar vertrok hij na 2 seizoenen bij NAC naar de Japanse club Jubilo Iwata, maar keert nu terug naar het Radverlegstadion. Volgens technisch directeur Peter Maas is van den Berg een welkome versterking voor het linkerblok van de verdediging en passen zijn kwaliteiten bij de ambities van de club. Van den Berg zelf zegt dat de gesprekken met NAC vertrouwd voelden. Hij noemt NAC de enige ploeg waarvoor hij wil spelen en zegt: we stropen de mouwen weer op voor ons mooie Breda. In Japan kwam hij tot 28 wedstrijden en 3 doelpunten. Eerder speelde hij 73 wedstrijden voor NAC, waarin hij 8 keer scoorde. Een van die doelpunten maakte hij in de play-off finale tegen Excelsior op weg naar promotie naar de Eredivisie.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. De zeer felle brand die in een bebost gebied bij het Noord-Brabantse Berg Eik woedde is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer verwacht geen uitbreiding van het vuur meer. De brand brak vanmiddag uit en voor het blussen werden ongeveer 14 brandweervoertuigen ingezet. Het getroffen gebied ligt op de grens van de gemeente Berg Eik en Valkenswaard. Het ging om een oppervlakte van 100 bij 30 meter. Honderden Palestijnen waren vandaag in Gaza bijeen voor de begrafenis van 112 personen, onder wie 40 kinderen. De slachtoffers stierven na een Israëlische aanval op Gaza stad in november 2023. Veel lichamen werden pas dit weekend gevonden. Ruim 300 mensen werden gedood tijdens het Israëlische bombardement op de wijk Sabra in 2023. Volgens het Gazaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn nog 157 lichamen vermist. Albert Heijn versobert haar koopzegelprogramma. Klanten van Albert Heijn doen er straks 2 keer zo lang over om hun spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf 7 september ontvangen ze 1 koopzegel per 2 euro aan boodschappen. Nu is dat nog per 1 euro. Volgens Albert Heijn is de verandering nodig omdat klanten ook op andere manieren sparen, via acties voor uitjes en producten. De koopzegels van Albert Heijn bestaan al meer dan 70 jaar. En het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep in een zaak tegen omroep Avro Tros. De rechter bepaalde dat de mediawaakhond geen recht heeft om een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avro Tros in te zien. Volgens de rechtbank valt alleen toezicht op de bestuurlijke inrichting van publieke omroepen onder de bevoegdheid van het commissariaat. De toezichthouder stelt juist dat ook het rapport over sociale veiligheid van belang is om goed toezicht te kunnen houden. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: NAC heeft verdediger Jan van den Berg teruggehaald naar Breda. De 31-jarige speler tekent een contract voor 3 seizoenen. Vorig jaar vertrok hij na 2 seizoenen bij NAC naar de Japanse club Jubilo Iwata, maar keert nu terug naar het Radverlegstadion. Volgens technisch directeur Peter Maas is van den Berg een welkome versterking voor het linkerblok van de verdediging en passen zijn kwaliteiten bij de ambities van de club. Van den Berg zelf zegt dat de gesprekken met NAC vertrouwd voelden. Hij noemt NAC de enige ploeg waarvoor hij wil spelen en zegt: we stropen de mouwen weer op voor ons mooie Breda. In Japan kwam hij tot 28 wedstrijden en 3 doelpunten. Eerder speelde hij 73 wedstrijden voor NAC, waarin hij 8 keer scoorde. Een van die doelpunten maakte hij in de play-off finale tegen Excelsior op weg naar promotie naar de Eredivisie. Rijkswaterstaat heeft op verzoek van waterschap Brabantse Delta de schuiven van de Marksluis in Oosterhout opengezet. Door extra water het Markkanaal in te laten stromen, wil het waterschap de waterkwaliteit op peil houden en de groei van blauwalg tegengaan. Volgens Brabantse Delta hebben eerder genomen maatregelen nog niet voldoende effect gehad. Zo werd eerder al een urenverbod ingesteld, waardoor tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen oppervlaktewater mag worden gebruikt. Het openzetten van de Marksluis heeft ook gevolgen voor de scheepvaart. De sluis is minder vaak beschikbaar, maar gaat op vaste momenten dicht, zodat schepen kunnen passeren. Daarnaast waarschuwt het waterschap voor sterke stroming in de omgeving van de sluis en benadrukt dat het zwemmen bij sluizen, bruggen en in kanalen altijd verboden is. De verkeerspolitie heeft maandag tijdens een verkeerscontrole bij de Merwedebrug bijna 20 bekeuringen uitgeschreven. Sinds 18 juli geldt daar een verbod voor vrachtverkeer en touringcars. Volgens Rijkswaterstaat is het staal van de brug op meerdere plekken verzwakt. Door zwaar verkeer te weren neemt de belasting op de brug af. Sinds kort hangen er camera's om het verbod te handhaven. Tijdens de controle bleek dat meerdere bestuurders zich niet aan de regels hielden. 18 buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kregen een boete. Daarnaast stelden agenten andere overtredingen vast. Zo reed 1 vrachtwagen met 2 volledig versleten banden... en lagen bij een andere vrachtwagen voorwerpen bij de voorruit die het zicht van de bestuurder belemmerde.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
1: Breda Nu, partner van ondernemers.

0: Noord-Brabantse berg Eikwoude is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer verwacht geen uitbreiding van het vuur meer. De brand brak vanmiddag uit en voor het blussen werden ongeveer 14 brandweervoertuigen ingezet. Het getroffen gebied ligt op de grens van de gemeente Bergijk en Valkenswaard. Het ging om een oppervlakte van 100 bij 30 meter. Honderden Palestijnen waren vandaag in Gaza bijeen voor de begrafenis van 112 personen, onder wie 40 kinderen. De slachtoffers stierven na een Israëlische aanval op Gaza's stad in november 2023. Veel lichamen werden pas dit weekend gevonden. Ruim 300 mensen werden gedood tijdens het Israëlische bombardement op de wijk Sabra in 2023. Volgens het Gazaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn nog 157 lichamen vermist. Albert Heijn versobert haar koopzegelprogramma. Klanten van Albert Heijn doen er straks twee keer zo lang over om hun spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf 7 september ontvangen ze één koopzegel per 2 euro aan boodschappen. Nu is dat nog per 1 euro. Volgens Albert Heijn is de verandering nodig omdat klanten ook op andere manieren sparen, via acties voor uitjes en producten. De koopzegels van Albert Heijn bestaan al meer dan 70 jaar. En in Duitsland is een wet in de maak die genezen kankerpatiënten het recht geeft om vergeten te worden. Na 5 jaar hoeft een eerder overwonnen kankerdiagnose dan niet langer openbaar te worden gemaakt. Ex-patiënten worden nu nog vaak gediscrimineerd bij het aanvragen van leningen en verzekeringen. In Nederland bestaat de schone lei-regeling, waarbij je na 10 jaar niet meer je ziekteverleden hoeft te delen bij aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
1: Elke week hoor je op dit radiostation de beste symfonische en progressieve rock van de afgelopen decennia. In de Symfo Experience met Ad van Loon.

0: de titel van het nummer zegt alles. Welkom terug in deel 2 van The Simple Experience. Beautiful van Marillion. Van het fantastische album uit 1995. Afraid of the Sunlight. Het nummer werd ook op single uitgebracht. Maar het deed in Nederland niks in ieder geval. Het kwam niet verder dan de tipparaden. En stierf daar in schoonheid. En de gast van vandaag waar ik een interview mee heb is Ruud Diele. En die is ook behoorlijk geporteerd van de muziek van Marillion. Maar ook van andere grootheden uit de jaren 70. Hij heeft een nieuw album uitgebracht. Elements of Hope. En daar spraken we onder andere met hem over. Maar ook over zijn andere muzikale carrière die hij had. Met natuurlijk, hij heeft 4 albums gemaakt vanaf 2017. Naar het interview kun je nu gaan luisteren. En tussendoor hoor je muziek van zijn 3e album Mysterious Traveler. En ook van zijn meest recente album, zijn 4e. En dat is Elements of Hope. Aan de telefoon hangt Ruud Diele. Brabander trouwens. Hij heeft een 4e album gemaakt onder de veelzeggende titel Glorious Wolf. En eigenlijk waren zijn eerste albums toch een beetje, nou, zou je kunnen zeggen, one-man band projecten. Maar gaandeweg, tijdens de albums, komen er steeds meer gastmuzikanten bij zijn project. Wat hij helemaal zelf in zijn eigen studio trouwens opneemt. Ruud, goeiedag.
1: Goedenavond, Ad.
0: Ja, goedenavond. Hey Ruud, fijn dat je even bij ons in de uitzending wil komen en dat je even tijd voor ons wil maken. Als je hebt een prachtig nieuw album gemaakt, The Elements of Hope, ja. Jouw 4e. Ja, eigenlijk Ruud, jij bent natuurlijk ook een man die in de jaren 70 is opgegroeid. Ja, en eigenlijk jouw eerste album dateert van 2007 als solist. Maar ik kan me niet voorstellen dat je daarvoor in de muziek helemaal niks gedaan hebt.
1: Nee, ik maak mijn leven lang al muziek. Even een kleine correctie. Het eerste album was Aquarius en dat was niet 2007, maar 2017.
0: Oh, sorry, neem me kwalijk.
1: Zag hij het licht.
0: Ja.
1: En in mijn tienerjaren schreef ik al wat eigen nummers. En die heb ik ook wel een beetje de wereld ingeslingerd. Maar het bleef toch wel voornamelijk bij de bands covers spelen. En ooit wel trachten wij wel wat eigen werk. Maar dat is, daar moet je helemaal induiken, jezelf helemaal erop storten. En niet half om half. En ja, dat lukte mij pas op het moment dat ik in mijn hoofd wat meer rust kreeg. En ja, volledig mij daaraan wijden.
0: Ja, maar je hebt daarvoor dus in de band gezeten, voordat je aan je solo projecten begon.
1: Ja, en nog steeds speel ik in bands.
0: Maar wat voor bands zijn er dan? Zijn dat rockbands? Is het symfonische rock? Is het blues?
1: Momenteel zit ik in een blues rock band en speel ik voor een andere prog rock band de gitaarpartijen momenteel in, die we later waarschijnlijk ook wel live uit zullen gaan voeren.
0: Ja.
1: En van oudsher heb ik altijd in een top 100 aller tijden band gezeten. Toch wel rock georiënteerd en ik probeer er altijd wel wat prog-achtige dingen in te krijgen die mensen toch wel kenden, zoals Marillion, Queen-achtige dingen.
0: Ja.
1: Maar ja, hun wilden toch commerciëler en op een gegeven moment dan groeien uit elkaar. En ja. De neuzen stonden niet meer dezelfde richting op.
0: Maar je zit nog wel in die symfonische rockband, of niet?
1: Ja, een andere. Glorious Wolf is een studioproject.
0: Ja.
1: En wie weet dat het ooit nog toch nog een op het podium live uitgevoerd zal worden. Het zou heel mooi zijn, maar ja.
0: Dat is lastig, hè, Ruud? Dat is lastig, hè? Ja,
1: daar valt nog niet mee. En nee. Ik ben gevraagd door een andere progband die aan een nieuw album bezig zijn of ik daar de gitaarpartijen mee in wilde spelen.
0: Mag je al vertellen welke band dat is?
1: Daar mag ik nog niet. Daar hou ik nog een klein beetje in het...
0: Nou, is het een bestaande band die al eerder albums gemaakt heeft, of niet?
1: Ja, zeker. En die ken jij vast ook nog.
0: Oké, nou, maar dat mag je dus nog niet vertellen. Dus daar gaan we ook verder niet naar vragen. Maar, wel bijzonder. Maar ja, als je kijkt naar je ontwikkeling... ik heb je dus gevolgd vanaf 2017, vanaf je eerste album Aquarius. Dan zie ik een belangrijke evolutie in jouw muziek. En wordt het eigenlijk ook steeds beter. En het grijpt toch terug. En dat lees je ook terug in de recensies die gemaakt worden. Dat vind ik trouwens zelf ook. Erg beïnvloed door de jaren 70, Symfo.
1: Mm-hmm.
0: Je moet je roots natuurlijk nooit vergeten.
1: Nee,
0: maar
1: precies.
0: Dat is bij jou ongetwijfeld ook het geval, toch?
1: Ja, je hebt die muziek zoveel gehoord. En nog steeds draai ik die muziek. Camel, Pink Floyd, Genesis. Noem ze maar op. Yes, uiteraard. Ja. Daar kan je niet omheen. Op een gegeven moment, je bent creatief bezig met je eigen dingen. En je probeert echt wel iets unieks neer te zetten. Maar... daar zit toch een beetje verweven.
0: Ja, dat snap ik. Dat snap ik helemaal.
1: Het kan al een sound zijn, bijvoorbeeld.
0: Maar de bands die je nou net noemt, zijn dat jouw belangrijke invloedssferen die je hebt meegekregen om ook je eigen muziek gestalte te geven?
1: Ja, daar zijn wel de vier grote prog giants, zoals ik ze noem. Ja. Maar ik mag ook heel graag naar een Frank Zappa luisteren. Gentle Giant, King Crimson. Dat is wel allemaal wat experimenteler. Daar zijn toch wel dingetjes wat mij wel interesseert. En ongetwijfeld neem je daar toch iets onbewust van mee.
0: Ja, klopt. Het lijkt er niet sprekend op trouwens. Want als je nou je albums kijkt, dan zeg je niet van... Hey, ik hoor Camel of ik hoor wel invloedssferen. Maar niet dat het een natuurgetrouwe kopie is. Want dat is duidelijk niet het geval. Je voegt er wel, wel je eigen interpretatie aan toe.
1: Ja, zo wordt het ook ontvangen in de recensies van steeds meer dat ik wel een eigen geluid heb. Een eigen verhalend. Mijn laatste recensie kwam weer naar voren en in andere ook wel dat ik wel verhalend vertel.
0: Ja.
1: Ook met mijn instrumentale stukken toch verhalend blijf. Ja. Ik denk een heel mooi compliment over.
0: Ja, dat is ook zo. Maar je speelt ook heel verdienstelijk gitaar, moet ik zeggen.
1: Dankjewel.
0: Ja, en heel mooi. Maar wie is nou de gitarist waarvan jij zegt, die heeft mij heel erg beïnvloed?
1: Ja, er zijn wel veel hoor.
0: Zijn dat veel?
1: Die lopen ook
0: maar
1: heel
0: springt
1: vet,
0: er nou eentje bovenuit? Want ik kan natuurlijk Steve Hackett noemen, ik kan Steve Howe noemen, ik kan David Gilmour noemen, ik kan Steve Lurie noemen.
1: Ja, maar die laatste die je noemt, Gilmour, is wel een groot voorbeeld. Maar dan ga ik nog even iemand anders noemen, maar... Die hebben toch wel raakvlakken. Een Jeff Beck. Die vind ik toch wel... Ja, daar heb ik een enorme respect voor.
0: Die wordt trouwens vaak genoemd door artiesten. Ook uit de Simfo. Als belangrijke man die hen heeft beïnvloed.
1: Jeff Beck was geen snelheidsicoon. Maar die toverde dingen uit zijn gitaar waar grote snelheidsjongens echt respect voor hadden van hoe flik je hem dat? Die had zo'n controle over die gitaar en van fenomenaal.
0: Ja, er zijn ook wel de anderen die wij er straks voor het interview hadden, even in het voorgesprek, noemden wij Steve Hackett, noemden we Steve Roddery. Dat zijn natuurlijk ook giganten uit de symfonische rock, hè, die geweldig gitaar spelen, toch?
1: Ja, nou en af. En natuurlijk een hele eigen sound hebben. Hè. Die hebben ook een eigen stijl ontwikkeld. Het geluid. Je haalt ze er bijna allemaal met de twee tonen te horen. Haal je ze eruit. Van dat is die, dat is die, dat is die. Maar ik mag ook graag naar jazzrock en jazz jongens luisteren. Ja. Hoor.

0: Hallo, dit is Ruud Dielen van Glorious Wolf. En je luistert naar The Simfo Experience met Ad van Loon.
1: Nog terug naar jouw roots, jouw vier albums. Als je die ziet, ik zei het net al, er zit een belangrijke evolutie in. Mysterious Traveler was natuurlijk ook een album wat voor jouw nieuwe album kwam. Die hele goede recensies kreeg op internetsites, maar ook in bladen. Als IO Pages en nog wat andere bladen. Dat moet jou wel deugd doen. En dat geeft natuurlijk ook moed om je nieuwe project ook weer zijn gestalte te geven. Denk ik.
2: Nou, want precies
1: dat. Je krijgt er natuurlijk wel een boost door dit soort recensies.
2: Het is leuk als je wat verkoopt, maar daar doe je het niet voor. Die recensies, die zetten je aan tot... die geven je de ambitie om... Ja, hier doen we het voor.
1: Okay.
2: En dan ga je toch weer door naar nieuwe dingen. En je wil jezelf ook steeds vernieuwen. En dat geeft toch wel de moed van ja.
1: Okay.
2: Het is het zeker waard.
1: Okay. Nou, dan moet ik toch even de stap maken naar jouw nieuwe album. Elements of Hope... Ja, het is eigenlijk een conceptalbum, hè?
2: Ja, dat zeggen ze.
1: Nou, vind jij zelf van niet al?
2: Nou, zo is je niet, niet bewust opgezet, laat ik het zo zeggen. Maar ja, het klopt eigenlijk wel.
1: Ja.
2: Want het is het lange nummer, Elements of Hope, wat uit 5 delen bestaat, is over de 24 minuten. Ja, dat loopt helemaal in elkaar over van song tot song. En ja, er zitten 2 instrumentalen bij, maar ook die andere 3 met teksten. Dat gaat toch wel over een stukje leven hier op aarde waar wij momenteel allemaal mee te maken hebben.
1: Ja, ja, en eigenlijk zit daar eigenlijk ook wel een beetje een boodschap in dat nummer, toch?
2: Ik hoop dat dat overkomt bij de mensen, ja.
1: Ja, want eigenlijk is het een verhaal van een kind wat opgroeit. En wat het steeds lastiger krijgt in deze moeilijke tijd. In deze samenleving die heel veel van mensen vraagt, toch?
2: Ja, ja, ja, een kind. Ik bedoel daar eigenlijk meer mee de jonge generatie die nu geboren wordt, die krijgen heel wat voor te kiezen. En misschien dat onze ouders dat ook wel dachten. Maar dat is nu wel heel veel aan de hand in de wereld. Als je goed rondom je heen kijkt. En dan heb ik het niet alleen over de oorlogen. Er zijn diverse grote aan de gang. Ja. Maar klimaatverandering. Maar ook ontwikkelingen als social media, AI. Dat zet de wereld toch wel aardig op zijn kop.
1: Ja, kun je inderdaad al stellen. Er wordt zelfs al muziek gemaakt met AI. Maar goed, laten we het daar niet over hebben. Maar terug naar het kind wat jij in Elements of Hope te berde brengt. En ik heb zelf kinderen, 4. Ik heb zelf ook 8 kleinkinderen. En mijn kinderen, ja, die hebben het allemaal wel goed. Die hebben een huis, die hebben een goede baan. Maar mijn kleinkinderen, daar maak ik me als opa toch wel een beetje zorgen over. Ik weet niet of jij al opa bent. Maar...
2: toekomst. Ja, daar ben ik sinds kort voor de 2e keer.
1: Ja.
2: En dat heeft mij... Ja, het is natuurlijk een wondertje als daar een baby geboren wordt. De 2e is er, die is net 3 weken geleden geboren.
1: Oké, gefeliciteerd nog.
2: Dankjewel. En die heeft ook een ouder broertje. Die wordt in augustus 2.
1: Ja.
2: Dus dat is natuurlijk prachtig als je dat op ziet groeien. En die zijn nog puur zoals ze zijn. En die hebben nog nergens geen erg in. En nog geen last van wat er om hun heen gebeurt.
1: Ja.
2: Maar die generatie wordt de toekomst die de wereld moet gaan besturen. Hè?
1: Ja, klopt.
2: En die krijgen ook... Ja, als je met onze jeugd vergelijkt, zoveel malen meer prikkels te verwerken. Ja. Daar moet je mee om kunnen. En dat geeft toch wel stof tot nadenken.
1: Oké, maar even tot de kern komen. Wat is jouw boodschap voor met Elements of Hope, in het kort gezegd?
2: Ja, wat die boodschap is.
1: Ja, wat jouw boodschap is voor met dat nummer.
2: Nou, mijn boodschap is van... wat ik net vertelde, we leven toch wel best in een chaotische tijd. Die jonge generatie die groeit daarin op. Dus waarschijnlijk, die weten niet beters. Maar ik blijf toch altijd wel hoop zien. Waar een deur dicht gaat, gaat er ook één open.
1: Okay.
2: En die generatie die met die uitdagingen opgroeit, die gaan ook weer dingen ontwikkelen en innoveren. Waardoor we misschien en hopelijk toch een mooiere en laat ik ook hopen een liefdevollere samenleving krijgen.

0: Als je kijkt naar de muzikanten op jouw album, zijn allemaal wel mensen die er staan. Hè? Goede bassist, goede zanger, goede zangeres. Je gaat niet over één nacht ijzen, kortom. Je zoekt niet de eerste de beste uit, denk ik.
1: Nee. Maar ze komen ook op je pad op een gegeven moment. En dan dingen...
0: Maar hoe gaat dat? Zitten die in jouw netwerk? Of komen die tegen? Of benaderen die jou van ik wil wel iets voor jou doen?
1: Ik zit in diverse gelegenheden. Zo zat ik in een internationaal collectief met een degene die het organiseerde en eigenlijk de man erachter, die kwam uit Berlijn. Die speelde mellotron en theremin. Dat is een instrumentje waar je met je handen een antenne bedient en een bepaalde toonhoogte kunt genereren.
0: Ja, ik ken het. Ja.
1: En die man is helaas overleden, Thomas Zunk, recentelijk. En die had mij gevraagd om eens wat in te spelen voor zijn collectief. En dat was zo goed bevallen wederzijds dat hij vroeg of ik als vast lid erbij kwam. We hebben elkaar nooit ontmoet, want de drummer die kwam uit Argentinië. De saxofonist die kwam uit New York, die kant, een stad daar in de buurt. Ik meen Philadelphia, maar daar mag ik kwijt zijn. En dat kwartet, daar hebben we hele experimentele muziek mee gemaakt. Dan zal ik hier niet verder op ingaan. Maar het is wel heel erg leuk om te doen. Maar die drummer, die had ik voor het album A Mysterious Traveler al gevraagd. Wil jij de nummers indrummen? Nou, dat beviel zo goed wederzijds. Ja. En we hebben zo'n goede klik samen, ondanks we elkaar nog nooit ontmoet hebben.
0: Maar dan hebben we het over Kike Paglia, of hoe heet hij?
1: Kijk Paglia.
0: Ja. Maar hoe ben je daar aangekomen dan?
1: Ja, dus die zat ook in dat internationaal collectief.
0: Zat ook in dat collectief.
1: En zodoende, en ook de saxofonist, die heeft op mijn laatste album een nummer ingespeeld. Ja, zodoende kom je toch aan, er zijn echt wel klasse muzikanten.
0: Ja.
1: En bijvoorbeeld Kijk Paglia, die heeft maar, die hoef ik maar een track toe te sturen. Dan zet ik een guide drums bij. Maar de rest is allemaal compleet ingespeeld door mij. En gezongen door eventueel zangers. Ja. Die heeft verder geen uitleg nodig. Die voelt zo goed aan wat hij kan doen in dienst van het nummer. En toch, Die brengt zo'n nummer echt op leven.
0: Oké. Nou ja, en zo is het bij meerdere gegaan. En dan heb je natuurlijk ook een uitstekende zanger in Frank van der Borgt. En een zangeres die mij doet, Joti Verhoef. Die zit volgens mij ook bij hetzelfde label als jij.
1: Ja.
0: Bij OLB Records.
1: Zo ben ik ook aan aangekomen. Ja. Zo kwam ik ook door de eigenaresse Kathy Keller van OLB Records. Die adviseerde van... Neem eens contact met haar op. Wellicht kunnen jullie iets voor elkaar betekenen. Een hele fijne zangeres.
0: Oké, ze zingt ook heel mooi. Ik heb trouwens ook solowerk van haar gehoord. En dat is ook heel verdienstelijk wat zij doet.
1: Engelenstem.
0: Engelenstem. Ja, mooi hè. En eigenlijk, Ruud, ik moet het toch even zeggen. In de symfonische rock zijn er toch soms ook bands waarbij de zang een ondergeschoven kindje is, letterlijk en figuurlijk. En dat is ook te horen. En ik ben altijd heel erg geporteerd van groepen die gewoon wel een goede zanger recruteren en een goede zanger hebben. Want soms klinkt het instrumentaal geweldig, maar die zanger of die zangeres...
1: Dat die afbreuk doet aan de rest.
0: Inderdaad, dat vind ik zo zonde. En gelukkig zijn er projecten en ook mensen zoals jij die ervoor kiezen om alleen maar een goede zanger of een goede zangeres mee te nemen.
1: Ja, maar goed, dat valt ook niet altijd mee om die... Ja, je moet ze wel in je netwerk hebben.
0: Ja, dat snap ik.
1: Frank van der Borg, daar zat ik mee in een bluesband.
0: Ja.
1: Ja, in verschillende bands heb ik...
0: Maar dat is wel een uitstekende zanger, moet ik zeggen.
1: Nou en of, zeker. En ook heel fijne vent om mee samen te werken. En ja, dan kom je ergens toe. Hè. Die heeft wel bij mij in de studio hierin gezongen. Net als Kijk Pagler met de drums. Dat doe hij bij hem. Die heeft zelf een studio.
0: Ja, zo werkt tegenwoordig. Krijg... Hè? Uitwisselen ja. Via internet, hè?
1: Dan individuele tracks krijg ik toegestuurd dat ik een goede mix kan maken. Maar Frank is wel hierin komen zingen. En ja, dan groeit zo'n proces. Dat is echt wel heel mooi.
2: De Symfo Experience. Elke week de beste symfonische rock van toen en nu met Ad van Loon.

0: Nou, om lang verhaal kort te maken, want je bent ook naast een zeer begraafde muzikant ook wel een spraakwaterval. Dat mag wel hoor, dat was een keer belerig. Maar ja, even kijkend van, het is heel moeilijk om dit project live op onstage te brengen. Ook met jouw voorgaande albums. Want ja, dan moet je wel een investeerder hebben of iemand of een popcentrum die geneigd is om te zeggen van nou, Ruud, kom maar.
1: Ja.
0: Ben je daarmee bezig of niet?
1: Nou, daar hebben al wel verschillende muzici gezegd, als het live gaat, dan ben ik erbij.
0: Oké. Okay.
1: Maar ja, ik realiseer me, als we dat doen, dan komt er echt heel erg veel bij kijken. Heel veel discipline. En ik weet vanuit mijn ervaring met bandjes dat het niet altijd even makkelijk is de neuzen dezelfde richting op te krijgen.
0: Ja, en dan moet het publiek ook nog willen komen, hè?
1: Ja, en dat is een gok. Om er
0: maar is het een jongensdroom
1: uit te kunnen?
0: Is het een jongensdroom voor jou om dat nog ooit te realiseren?
1: Misschien diep in mijn hart wel.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, ik heb jou ook één keer ontmoet. Ik denk, Ruud is wel iemand die dat eigenlijk toch wel een beetje, dat hij daar straks een beetje niet van wakker ligt, maar wel eens van droomt.
1: Ja, absoluut.
0: Oké. Okay. Nou, het is er Elements of Hope. Het krijgt heel veel airplay. Het krijgt ook heel veel aandacht in de media. Ben je al bezig met een volgende project of is dat nog te prematuur?
1: Ik ben aan het een beetje van alles en nog wat aan het doen.
0: Maar je komt er straks met die band op de hoek kijken waar je gitaar gaat spelen.
1: Daar verwacht ik niet dat het fulltime gaat worden.
0: Nee, dus, oké, maar ja, het album gaat er wel komen, want daar speel jij ook mee.
1: Ja, juist. En ik zit nog in een band waar we regelmatig maar optreden, dus dat gaat allemaal door. Maar omdat ik al met vervroegd pensioen ben, laat ik het zo maar noemen, heb ik natuurlijk wel wat ruim tijd. Daarnaast heb ik nog een gezin waar ik ook aandacht aan moet besteden. Dus
0: ja,
1: het is niet fulltime in de studio.
0: Nee.
1: Maar ik ben heb even genoten van waar rust en dan ontstaat er toch weer ruimte en zin om te gaan, ik noem het maar even prullen in de studio.
0: Oké, dan krijg je toch weer wel inspiratie om een nieuw project op te zetten.
1: En zodoende, ja, dan ga je weer wat meer gitaar zitten spelen, wat meer geluidjes. En ja, een eerste serieus idee voor Glorious Wolf is er al.
0: Oké.
1: Maar daarnaast heb ik al een paar ook ideetjes voor onze bluesband.
0: Ja.
1: Daar willen we ook mijn eigen werk aan de slag.
0: Oké.
1: Dus het begint al wel weer te borrelen, moet ik zeggen.
0: Oké, prima. Nou, dan gaan we het ongetwijfeld afwachten. Je hebt natuurlijk wel een platencontract bij OOB Records. Dus ik weet niet wat de afspraak is, hoe vaak jij een album moet produceren. Maar het volgende album, komt dat in 2027, 28?
1: Daar durf ik nog geen uitspraken over.
0: Oké, maar er zijn geen vaste blijde afspraken over.
1: Ik wil het creatief, dat is voor mij het belangrijkste, het creatieve proces. En ik zoek altijd een beetje naar nieuwe wegen. Ik heb wel bepaalde ideeën welke kant dat het op zou kunnen gaan.
0: Okay.
1: Dat kan ineens heel snel gaan, want bijvoorbeeld het nummer, de 5 tracks van Elements of Hope, die ontstonden ook vrij snel na het verschijnen van Mysterious Traveler.
0: Oké, dus je hebt wel veel inspiratie.
1: Ja, dus ik heb wel weer, het begint wel te broeien, dat moet ik wel zeggen.
0: Nou, Ruud, ik wens je veel succes. Ik hoop dat veel mensen kennis nemen van jouw album. Ook kunnen beluisteren op de diverse streaming media volgens mij. En ook nog als cd te verkrijgen waarschijnlijk op de webshop van OOB Records.
1: Ja, en ook op Bandcamp is hij te bestellen.
0: Oké.
1: In Amerika zelfs via een distributeur is hij te bestellen. Dan in het Verre Oosten ook nog, geloof ik. Dus,
0: Oké. Dus, want wereldwijd zijn er natuurlijk al heel veel symfonische rockfans, hè?
1: Ja. En in Nederland, het makkelijkste is via OOB Records.
0: Oké, prima. Op de website. Ik zou zeggen, Ruud, bedankt voor jouw interview. En ik wens je nog veel succes. En,
1: dankjewel,
0: Ad. En leuk jou weer eens gesproken te hebben.
1: Nou, dank je. En succes met jouw programma.
0: Ja, dankjewel, Ruud.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.

0: heeft door kunnen reizen naar het Europese vasteland, benadrukte eurocommissaris Brunner na de vergadering. Hoe de bestorming van Ceuta is voorbereid en of desinformatie van mensensmokkelaars een rol heeft gespeeld, wordt nog uitgezocht. Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen. Een Russisch netwerk dat aan het Kremlin gelinkt is, zou nepverhalen hebben verspreid over politici die zich kandidaat stellen of dat naar verwachting zullen doen. De berichten, die afkomstig lijken van echte netwerken en journalisten, zouden erop zijn gericht om kandidaten die Rusland niet ziet zitten zwart te maken. De Franse presidentsverkiezingen vinden volgend jaar april plaats. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala worden honderden mensen uit voorzorg geëvacueerd. Twee dorpen nabij de vulkaan Fuego zijn ontruimd. De eruptie begon gisteren en vandaag werd het alarmniveau verder verhoogd. Meer evacuaties zijn onvermijdelijk als de vulkaan nog actiever wordt. Vulkaan Fuego, een van de actiefste vulkanen van Centraal-Amerika, ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. En in Duitsland is een wet in de maak die genezen kankerpatiënten het recht geeft om vergeten te worden. Na 5 jaar hoeft een eerder overwonnen kankerdiagnose dan niet langer openbaar te worden gemaakt. Ex-patiënten worden nu nog vaak gediscrimineerd bij het aanvragen van leningen en verzekeringen. In Nederland bestaat de schone lei-regeling, waarbij je na 10 jaar niet meer je ziekteverleden hoeft te delen bij aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio-nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
1: Elke week hoor je op dit radiostation de beste symfonische en progressieve rock van de afgelopen decennia. In de Symfo Experience met Ad van Loon.

0: de titel van het nummer zegt alles. Welkom terug in deel 2 van de Simpo Experience. Beautiful van Marillion. Van het fantastische album uit 1995. Afraid of the Sunlight. Het nummer werd ook op single uitgebracht. Maar het deed in Nederland niks in ieder geval. Het kwam niet verder dan de tipparaden. En stierf daar in schoonheid. En de gast van vandaag waar ik een interview mee heb is Ruud Diele. En die is ook behoorlijk geporteerd van de muziek van Marillion. Maar ook van andere grootheden uit de jaren 70. Hij heeft een nieuw album uitgebracht. Elements of Hope. En daar spraken we onder andere met hem over. Maar ook over zijn andere muzikale carrière die hij had. Met natuurlijk, hij heeft 4 albums gemaakt vanaf 2017. Naar het interview kun je nu gaan luisteren. En tussendoor hoor je muziek van zijn 3e album Mysterious Traveler. En ook van zijn meest recente album, zijn 4e. En dat is Elements of Hope. Aan de telefoon hangt Ruud Diele. Brabander trouwens. Hij heeft een 4e album gemaakt onder de veelzeggende titel Glorious Wolf. En eigenlijk waren zijn eerste albums toch een beetje, nou, zou je kunnen zeggen, one-man band projecten. Maar gaandeweg, tijdens de albums, komen er steeds meer gastmuzikanten bij zijn project. Wat hij helemaal zelf in zijn eigen studio trouwens opneemt. Ruud, goeiedag.
1: Goedenavond, Ad.
0: Ja, goedenavond. Hey Ruud, fijn dat je even bij ons in de uitzending wil komen en dat je even tijd voor ons wil maken. Als je hebt een prachtig nieuw album gemaakt, The Elements of Hope, ja. Jouw 4e. Ja, eigenlijk Ruud, jij bent natuurlijk ook een man die in de jaren 70 is opgegroeid. Ja, en eigenlijk jouw eerste album dateert van 2007 als solist. Maar ik kan me niet voorstellen dat je daarvoor in de muziek helemaal niks gedaan hebt.
1: Nee, ik maak mijn leven lang al muziek. Even een kleine correctie. Het eerste album was Aquarius en dat was niet 2007, maar 2017.
0: Oh, sorry, neem me kwalijk.
1: Zag hij het licht.
0: Ja.
1: En in mijn tienerjaren schreef ik al wat eigen nummers. En die heb ik ook wel een beetje de wereld ingeslingerd. Maar het bleef toch wel voornamelijk bij de bands covers spelen. En ooit wel trachten wij wel wat eigen werk. Maar dat is, daar moet je helemaal induiken, jezelf helemaal erop storten. En niet half om half. En ja, dat lukte mij pas op het moment dat ik in mijn hoofd wat meer rust kreeg. En volledig mij daaraan wijden.
0: Ja, maar je hebt daarvoor dus in de band gezeten, voordat je aan je solo projecten begon.
1: Ja, en nog steeds speel ik in bands.
0: Maar wat voor bands zijn er dan? Zijn dat rockbands? Is het symfonische rock? Is het blues?
1: Momenteel zit ik in een blues rock band en speel ik voor een andere prog rock band de gitaarpartijen momenteel in, die we later waarschijnlijk ook wel live uit zullen gaan voeren.
0: Ja.
1: En van oudsher heb ik altijd in een top 100 aller tijden band gezeten. Toch wel rock georiënteerd en ik probeer er altijd wel wat prog-achtige dingen in te krijgen die mensen toch wel kenden, zoals Marillion, Queen-achtige dingen.
0: Ja.
1: Maar ja, hun wilden toch commerciëler en op een gegeven moment dan groeien uit elkaar. Ja. De neuzen stonden niet meer dezelfde richting op.
0: Maar je zit nog wel in die symfonische rockband, of niet?
1: Een andere. Glorious Wolf is een studioproject.
0: Ja.
1: En wie weet dat het ooit nog toch nog een op het podium live uitgevoerd zal worden. Zou heel mooi zijn, maar ja.
0: Dat is lastig, hè, Ruud? Dat is lastig, hè?
1: Ja, daar valt nog niet mee. En nee. Ik ben gevraagd door een andere progband die aan een nieuw album bezig zijn of ik daar de gitaarpartijen mee in wilde spelen.
0: Mag je jou vertellen ook welke band dat is?
1: Daar mag ik nog niet. Daar hou ik nog een klein beetje in het...
0: Is het een bestaande band die al eerder albums gemaakt heeft?
1: Jazeker. En die ken jij vast ook nog.
0: Oké, nou, maar dat mag je dus nog niet vertellen. Dus daar gaan we ook verder niet naar vragen. Maar wel bijzonder. Maar ja, als je kijkt naar je ontwikkeling... ik heb je dus gevolgd vanaf 2017, vanaf je eerste album Aquarius. Dan zie ik een belangrijke evolutie in jouw muziek. En wordt het eigenlijk ook steeds beter. En het grijpt toch terug. En dat lees je ook terug in de recensies die gemaakt worden. Dat vind ik trouwens zelf ook. Erg beïnvloed door de jaren 70, Simfo.
1: Mm-hmm.
0: Je moet je roots natuurlijk nooit vergeten.
1: Nee,
0: maar
1: precies.
0: Dat is bij jou ongetwijfeld ook het geval, toch?
1: Ja, je hebt die muziek zoveel gehoord. En nog steeds draai ik die muziek. Camel, Pink Floyd, Genesis. Noem ze maar op. Yes, uiteraard. Ja. Daar kan je niet omheen. Op een gegeven moment, je bent creatief bezig met je eigen dingen. En je probeert echt wel iets unieks neer te zetten. Maar... daar zit toch een beetje verweven.
0: Ja, dat snap ik. Dat snap ik helemaal.
1: Het kan al een sound zijn, bijvoorbeeld.
0: Maar de bands die je nou net noemt, zijn dat jouw belangrijke invloedssferen die je hebt meegekregen om ook je eigen muziek gestalte te geven?
1: Ja, daar zijn wel de vier grote prog giants, zoals ik ze noem. Ja. Maar ik mag ook heel graag naar een Frank Zappa luisteren. Gentle Giant, King Crimson. Dat is wel allemaal wat experimenteler. Daar zijn toch wel dingetjes wat mij wel interesseert. En ongetwijfeld neem je daar toch iets onbewust van mee.
0: Ja, klopt. Het lijkt er niet sprekend op trouwens. Want als je nou je albums kijkt, dan zeg je niet van... Hey, ik hoor Camel of ik hoor wel invloedssferen. Maar niet dat het een natuurgetrouwe kopie is. Want dat is duidelijk niet het geval. Je voegt er wel, wel je eigen interpretatie aan toe.
1: Ja, zo wordt het ook ontvangen in de recensies van steeds meer dat ik wel een eigen geluid heb. Een eigen verhalend. Mijn laatste recensie kwam weer naar voren en in andere ook wel dat ik wel verhalend vertel.
0: Ja.
1: Ook met mijn instrumentale stukken toch verhalend blijf. Ja. Vind ik een heel mooi compliment over.
0: Ja, dat is ook zo. Maar je speelt ook heel verdienstelijk gitaar, moet ik zeggen.
1: Dankjewel.
0: Ja, en heel mooi. Maar wie is nou de gitarist waarvan jij zegt, die heeft mij heel erg beïnvloed?
1: Ja, er zijn wel veel hoor.
0: Zijn dat veel?
1: Die lopen ook
0: maar
1: heel
0: springt er nou eentje bovenuit? Want ik kan natuurlijk Steve Hackett noemen, ik kan Steve Howe noemen, ik kan David Gilmour noemen, ik kan Steve Lurie noemen.
1: Ja, maar die laatste die je noemt, Gilmour, is wel een groot voorbeeld. Maar dan ga ik nog even iemand anders noemen, maar... Die hebben toch wel raakvlakken. Een Jeff Beck. Die vind ik toch wel... Ja, daar heb ik een enorme respect voor.
0: Die wordt trouwens vaak genoemd door artiesten. Ook uit de Simfo. Als belangrijke man die hen heeft beïnvloed.
1: Jeff Beck was geen snelheidsicoon. Maar die toverde dingen uit zijn gitaar. Waar grote snelheidsjongens... echt respect voor hadden van hoe flik je hem dat? Die had zo'n controle over die gitaar. Van fenomenaal.
0: Ja, er zijn ook wel de anderen die wij er straks voor het interview hadden, even in het voorgesprek, noemden wij Steve Hackett, noemden we Steve Roddery. Dat zijn natuurlijk ook giganten uit de symfonische rock, hè, die geweldig gitaar spelen, toch?
1: Ja, nou en af. En natuurlijk een hele eigen sound hebben. Hè. Die hebben ook een eigen stijl ontwikkeld. Het geluid. Je haalt ze er bijna allemaal met de twee tonen te horen. Haal je ze eruit. Van dat is die, dat is die, dat is die. Maar ik mag ook graag naar jazzrock en jazz jongens luisteren. Ja. Hoor.

0: Hallo, dit is Ruud Dielen van Glorious Wolf. En je luistert naar The Simfo Experience met Ad van Loon.
1: Nog terug naar jouw roots, jouw vier albums. Als je die ziet, ik zei het net al, er zit een belangrijke evolutie in. Mysterious Traveler was natuurlijk ook een album wat voor jouw nieuwe album kwam. Die hele goede recensies kreeg op internetsites, maar ook in bladen. Als IO Pages en nog wat andere bladen. Dat moet jou wel deugd doen. En dat geeft natuurlijk ook moed om je nieuwe project ook weer zijn gestalte te geven. Denk ik.
2: Nou, precies dat.
1: Je krijgt
2: precies
1: er natuurlijk wel een boost door dit soort recensies.
2: Het is leuk als je wat verkoopt, maar daar doe je het niet voor. Die recensies, die zetten die je aan tot... die geven je de ambitie om... Ja, hier doen we het voor.
1: Okay.
2: En dan ga je toch weer door naar nieuwe dingen. En je wil jezelf ook steeds vernieuwen. En dat geeft toch wel de moed van ja.
1: Okay.
2: Het is het zeker waard.
1: Okay. Nou, dan moet ik toch even de stap maken naar jouw nieuwe album, Elements of Hope... Ja, het is eigenlijk een conceptalbum, hè?
2: Ja, dat zeggen ze.
1: Nou, vind jij zelf van niet al?
2: Nou, zo is je niet, niet bewust opgezet, laat ik het zo zeggen. Maar ja, het klopt eigenlijk wel.
1: Ja.
2: Want het is het lange nummer, Elements of Hope, wat uit 5 delen bestaat, is over de 24 minuten. Ja, dat loopt helemaal in elkaar over van song tot song. En ja, daar zitten 2 instrumentalen bij, maar ook die andere 3 met teksten. Dat gaat toch wel over een stukje leven hier op aarde waar wij momenteel allemaal mee te maken hebben.
1: Ja, ja, en eigenlijk zit daar eigenlijk ook wel een beetje een boodschap in dat nummer, toch?
2: Ik hoop dat dat overkomt bij de mensen, ja.
1: Ja, want eigenlijk is het een verhaal van een kind wat opgroeit en wat het steeds lastiger krijgt in deze moeilijke tijd, in deze samenleving die heel veel van mensen vraagt, toch?
2: Ja, ja, ja, een kind. Ik bedoel daar eigenlijk meer mee de jonge generatie die nu geboren wordt, die krijgen heel wat voor de kiezen. Misschien dat onze ouders dat ook wel dachten. Maar dat is nu wel heel veel aan de hand in de wereld. Als je goed rondom je heen kijkt. En dan heb ik het niet alleen over de oorlogen. Er zijn diverse grote aan de gang. Ja. Maar klimaatverandering. Maar ook ontwikkelingen als social media, AI. Dat zet de wereld toch wel aardig op zijn kop.
1: Ja, kun je inderdaad al stellen. Er wordt zelfs al muziek gemaakt met AI. Maar goed, laten we het daar niet over hebben. Maar ja, even terug naar het kind wat jij in Elements of Hope te berde brengt. En ik heb zelf kinderen, 4. Ik heb zelf ook 8 kleinkinderen. En mijn kinderen, ja, die hebben het allemaal wel goed. Die hebben een huis, die hebben een goede baan. Maar mijn kleinkinderen, daar maak ik me als opa toch wel een beetje zorgen over. Ik weet niet of jij al opa bent. Maar...
2: toekomst. Ja, daar ben ik sinds kort voor de 2e keer.
1: Ja.
2: En dat heeft mij... Ja, het is natuurlijk een wondertje als daar een baby geboren wordt. De 2e is er, die is net 3 weken geleden geboren.
1: Oké, gefeliciteerd nog.
2: Dankjewel. En die heeft ook een ouder broertje. Die wordt in augustus 2.
1: Ja.
2: Dus dat is natuurlijk prachtig als je dat op ziet groeien. En die zijn nog puur zoals ze zijn. En die hebben nog nergens geen erg in. En nog geen last van wat er om hun heen gebeurt.
1: Ja.
2: Maar die generatie wordt de toekomst die de wereld moet gaan besturen. Hè?
1: Ja, klopt.
2: En die krijgen ook... Ja, als je het met onze jeugd vergelijkt, zoveel malen meer prikkels te verwerken. Ja. Daar moet je mee om kunnen. En dat geeft toch wel stof tot nadenken.
1: Oké, maar even tot de kern komen. Wat is jouw boodschap voor met Elements of Hope, in het kort gezegd?
2: Ja, wat die boodschap is.
1: Ja, wat jouw boodschap is voor met dat nummer?
2: Mijn boodschap is van... wat ik net vertelde, we leven toch wel best in een chaotische tijd. Die jonge generatie die groeit daarin op. Dus waarschijnlijk, die weten niet beters. Maar ik blijf toch altijd wel hoop zien waar een deur dicht gaat, gaat er ook een open.
1: Okay.
2: En die generatie die met die uitdagingen opgroeit, die gaan ook weer dingen ontwikkelen en innoveren. Waardoor we misschien en hopelijk toch een mooiere en laat ik ook hopen een liefdevollere samenleving krijgen.

0: Als je kijkt naar de muzikanten op jouw album, zijn allemaal wel mensen die er staan. Hè? Goede bassist, goede zanger, goede zangeres. Je gaat niet over één nacht ijs, kortom. Je zoekt niet de eerste de beste uit, denk ik.
1: Nee. Maar ze komen ook op je pad op een gegeven moment. En dan dingen...
0: Maar hoe gaat dat? Zitten die in jouw netwerk? Of kom je die tegen? Of benaderen die jou? Van ik wil wel iets voor jou doen?
1: Ik zit in diverse gelegenheden. Zo zat ik in een internationaal collectief. Degene die het organiseerde. En eigenlijk de man erachter, die kwam uit Berlijn. Die speelde mellotron en theremin. Dat is een instrumentje waar je met je handen een antenne bedient en een bepaalde toonhoogte kunt genereren.
0: Ja, ik ken het. Ja.
1: En die man is helaas overleden, Thomas Zunk, recentelijk. En die had mij gevraagd om eens wat in te spelen voor zijn collectief. En dat was zo goed bevallen wederzijds dat hij vroeg of ik als vast lid erbij kwam. We hebben elkaar nooit ontmoet, want de drummer die kwam uit Argentinië. De saxofonist die kwam uit New York, die kant, een stad daar in de buurt. Ik meen Philadelphia, maar daar mag ik kwijt zijn. En dat kwartet... Daar hebben we hele experimentele muziek mee gemaakt. Daar zal ik hier niet verder op ingaan. Maar het is wel heel erg leuk om te doen. Maar die drummer, die had ik voor het album A Mysterious Traveler al gevraagd. Wil jij de nummers indrummen? Nou, dat beviel zo goed wederzijds. Ja. En we hebben zo'n goede klik samen. Ondanks we elkaar nog nooit ontmoet hebben.
0: Maar dan hebben we het over Kieke Paglia, of hoe heet hij?
1: Kijk, Paglia.
0: Maar hoe ben je eraan gekomen dan?
1: Ja, dus die zat ook in dat internationaal collectief.
0: Zat ook in dat collectief.
1: En zodoende, en ook de saxofonist, die heeft op mijn laatste album een nummer ingespeeld. Ja, zodoende kom je toch aan, er zijn echt wel klasse muzikanten.
0: Ja.
1: En bijvoorbeeld Kijk Paglia, die heeft maar die hoef ik maar een track toe te sturen. Dan zet ik een guide drums bij. Maar de rest is allemaal compleet ingespeeld door mij. En gezongen door eventueel zangers. Ja. Die heeft verder geen uitleg nodig. Die voelt zo goed aan wat hij kan doen in dienst van het nummer. Die brengt zo'n nummer echt op leven.
0: Oké. Okay. Nou ja, en zo is het bij meerdere gegaan. En dan heb je natuurlijk ook een uitstekende zanger in Frank van der Borgt. En een zangeres die mij doet, Joti Verhoef. Die zit volgens mij ook bij hetzelfde label als jij.
1: Ja.
0: Bij OLB
1: Records.
0: Zo ben ik ook
1: aan aangekomen. Ja. Zo kwam ik ook door de eigenaresse Cathy Keller van OLB Records. Die adviseerde van... Neem eens contact met haar op. Wellicht kunnen jullie iets voor elkaar betekenen. Een hele fijne zangeres.
0: Oké, en ze zingt ook
1: heel
0: mooi. Ze zingt ook heel mooi. Ik heb trouwens ook solowerk van haar gehoord. En dat is ook heel verdienstelijk wat zij doet.
1: Engelenstem.
0: Engelenstem. Ja, mooi hè. En eigenlijk, Ruud, ik moet het toch even zeggen. In de symfonische rock zijn er toch soms ook bands waarbij de zang een ondergeschoven kindje is, letterlijk en figuurlijk. En dat is ook te horen. En ik ben altijd heel erg geporteerd van groepen die gewoon wel een goede zanger recruteren en een goede zanger hebben. Want soms klinkt het instrumentaal geweldig, maar die zanger of die zangeres...
1: Dat die afbreuk doet aan de rest.
0: Inderdaad, dat vind ik zo zonde. En gelukkig zijn er projecten en ook mensen zoals jij die ervoor kiezen om alleen maar een goede zanger of een goede zangeres mee te nemen.
1: Ja, maar goed, dat valt ook niet altijd mee om die... Ja, je moet ze wel in je netwerk hebben.
0: Ja, dat snap ik.
1: Frank van der Borg, daar zat ik mee in een bluesband.
0: Ja.
1: Ja, in verschillende bands heb ik...
0: Maar dat is wel een uitstekende zanger, moet ik zeggen.
1: Nou en af, zeker. En ook heel fijn vent om mee samen te werken. En ja, dan kom je ergens toe. Hè. Die heeft wel bij mij in de studio hierin gezongen. Net als Kai Pagler met de drums. Dat doet hij bij hem. Die heeft zelf een studio.
0: Ja, zo werkt het tegenwoordig. Krijg... Uitwisselen ja. Via ik internet, hè?
1: Dan individuele tracks krijg ik toegestuurd dat ik een goede mix kan maken. Maar Frank is wel hierin komen zingen. En ja, dan groeit zo'n proces. Dat is echt wel heel mooi.
2: De Symfo Experience. Elke week de beste symfonische rock van toen en nu met Ad van Loon.

0: Nou, om lang verhaal kort te maken, want je bent ook naast een zeer begenadigde muzikant ook wel een spraakwaterval. Dat mag wel hoor, het was een keer belerig. Maar kijkend van, het is heel moeilijk om dit project live op onstage te brengen. Ook met jouw voorgaande albums. Want dan moet je wel een investeerder hebben of iemand. Of een popcentrum die geneigd is om te zeggen van nou, Ruud, kom maar.
1: Ja.
0: Ben je daarmee bezig of niet?
1: Nou, daar hebben al wel verschillende muzici gezegd. Als het live gaat, dan ben ik erbij.
0: Oké.
1: Maar ik realiseer me, als we dat doen, dan komt er echt heel erg veel bij kijken. Heel veel discipline. En ik weet vanuit mijn ervaring met bandjes dat het niet altijd even makkelijk is de neuzen dezelfde richting op te krijgen.
0: Ja, en dan moet het publiek ook nog willen komen, hè?
1: Ja, en dat is een gok.
0: Maar is het een jongensdroom?
1: Uit te kunnen.
0: Is het een jongensdroom van jou om dat nog ooit te realiseren?
1: Misschien diep in mijn hart wel.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, ik heb jou ook één keer ontmoet. Ik denk, Ruud is wel iemand die dat eigenlijk toch wel een beetje, dat hij daar straks een beetje niet van wakker ligt, maar wel eens van droomt.
1: Ja, absoluut.
0: Oké. Nou, het is er Elements of Hope. Het krijgt heel veel airplay. Het krijgt ook heel veel aandacht in de media. Ben je al bezig met een volgend project of is dat nog te prematuur?
1: Ik ben aan het een beetje van alles en nog wat aan het doen.
0: Maar je komt er straks met die band op de hoek kijken waar je gitaar gaat spelen.
1: Daar verwacht ik niet dat het fulltime gaat worden.
0: Nee, dus, maar het album gaat er wel komen, want daar speel jij ook mee.
1: Ja, juist. En ik zit nog in een band waar we regelmatig mee optreden, dus dat gaat allemaal door. Maar omdat ik al met vervroegd pensioen ben, laat ik het zo maar noemen, heb ik natuurlijk wel wat ruim tijd. Daarnaast heb ik nog een gezin waar ik ook aandacht aan moet besteden, dus het is niet fulltime in de studio.
0: Nee.
1: Maar ik ben heb even genoten van waar rust en dan ontstaat er toch weer ruimte en zin om te gaan, ik noem het maar even prullen in de studio.
0: Oké, dan krijg je toch weer wel inspiratie om een nieuw project op te zetten.
1: En zodoende, dan ga je weer wat meer gitaar zitten spelen, wat meer geluidjes. En een eerste serieus idee voor Glorious Wolf is er al.
0: Oké.
1: Maar daarnaast heb ik al een paar ook ideetjes voor onze bluesband.
0: Ja.
1: Daar willen we ook mijn eigen werk aan de slag.
0: Oké.
1: Dus het begint al wel weer te borrelen, moet ik zeggen.
0: Oké, prima. Nou, dan gaan we het ongetwijfeld afwachten. Je hebt natuurlijk wel een platencontract bij OOB Records. Dus ik weet niet wat de afspraak is, hoe vaak jij een album moet produceren. Maar het volgende album, komt dat in 2027, 2028?
1: Daar durf ik nog geen uitspraken over.
0: Oké, maar er zijn geen vaste blijde afspraken over.
1: Ik wil creatief, dat is voor mij het belangrijkste, het creatieve proces. En ik zoek altijd een beetje naar nieuwe wegen. Ik heb wel bepaalde ideeën welke kant het op zou kunnen gaan.
0: Oké.
1: Dat kan ineens heel snel gaan, want bijvoorbeeld het nummer, de 5 tracks van Elements of Hope, die ontstonden ook vrij snel na het verschijnen van Mysterious Traveler.
0: Oké, dus je hebt wel veel inspiratie.
1: Ja, dus ik heb wel weer. Het begint wel te broeien, dat moet ik wel zeggen.
0: Nou, Ruud, ik wens je veel succes. Ik hoop dat veel mensen kennis nemen van jouw album. Ook kunnen beluisteren op de diverse streaming media, volgens mij. En ook nog als CD te verkrijgen, waarschijnlijk op de webshop van OOB Records.
1: Ja, en ook op Bandcamp is hij te bestellen.
0: Oké.
1: In Amerika zelfs, via een distributeur is hij te bestellen. Dan in het Verre Oosten ook nog, geloof ik. Dus,
0: Oké. Dus, want wereldwijd zijn er natuurlijk wel heel veel symfonische rockfans, hè?
1: Ja. En in Nederland, het makkelijkste is via OOB Records.
0: Oké, prima. Op de website. Ik zou zeggen, Ruud, bedankt voor jouw interview. En ik wens je nog veel succes.
1: En, dankjewel, Ad.
0: En leuk jou weer eens gesproken te hebben.
1: Nou, dank je. En succes met jouw programma.
0: Ja, dankjewel, Ruud.

0: naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Asielminister Bart van den Brink heeft burgemeesters en wethouders van 14 gemeenten ontboden op het ministerie omdat ze niet genoeg asielopvangplekken regelen. Eerder werden al 10 andere gemeenten op het matje geroepen. De gesprekken met van den Brink moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. In het uiterste geval kan de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. Na een spoedvergadering van de Europese asielministers hebben alle EU-landen steun betuigd aan Spanje. De spanningen over de situatie in de Spaanse exclave Ceuta lijken daarmee voorbij. Niemand heeft door kunnen reizen naar het Europese vasteland, benadrukte eurocommissaris Brunner na de vergadering. Hoe de bestorming van Ceuta is voorbereid en of desinformatie van mensensmokkelaars een rol heeft gespeeld, wordt nog uitgezocht. Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen. Een Russisch netwerk dat aan het Kremlin gelinkt is, zou nepverhalen hebben verspreid over politici die zich kandidaat stellen of dat naar verwachting zullen doen. De berichten, die afkomstig lijken van echte netwerken en journalisten, zouden erop zijn gericht om kandidaat

0: verhoogd. Meer evacuaties zijn onvermijdelijk als de vulkaan nog actiever wordt. Vulkaan Fuego, een van de actiefste vulkanen van Centraal-Amerika, ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Vannacht koelt het amper af, het is 19 tot 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: NAC heeft verdediger Jan van den Berg teruggehaald naar Breda. De 31-jarige speler tekent een contract voor 3 seizoenen. Vorig jaar vertrok hij na 2 seizoenen bij NAC naar de Japanse club Jubilo Iwata, maar keert nu terug naar het Radverlegstadion. Volgens technisch directeur Peter Maas is van den Berg een welkome versterking voor het linkerblok van de verdediging en passen zijn kwaliteiten bij de ambities van de club. Van den Berg zelf zegt dat de gesprekken met NAC vertrouwd voelden. Hij noemt NAC de enige ploeg waarvoor hij wil spelen en zegt: we stropen de mouwen weer op voor ons mooie Breda. In Japan kwam hij tot 28 wedstrijden en 3 doelpunten. Eerder speelde hij 73 wedstrijden voor NAC, waarin hij 8 keer scoorde. Een van die doelpunten maakte hij in de play-off finale tegen Excelsior op weg naar promotie naar de Eredivisie. De verkeerspolitie heeft maandag tijdens een verkeerscontrole bij de Merwedebrug bijna 20 bekeuringen uitgeschreven. Sinds 18 juli geldt daar een verbod voor vrachtverkeer en touringcars. Volgens Rijkswaterstaat is het staal van de brug op meerdere plekken verzwakt. Door zwaar verkeer te weren neemt de belasting op de brug af. Sinds kort hangen er camera's om het verbod te handhaven. Tijdens de controle bleek dat meerdere bestuurders zich niet aan de regels hielden. 18 buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kregen een boete. Daarna stelden agenten andere overtredingen vast. Zo reed 1 vrachtwagen met 2 volledig versleten banden en lagen bij een andere vrachtwagen voorwerpen bij de voorruit die het zicht van de bestuurder belemmerden. Rijkswaterstaat heeft op verzoek van waterschap Brabantse Delta de schuiven van de Marksluis in Oosterhout opengezet. Door extra water het Markkanaal in te laten stromen wil het waterschap de waterkwaliteit op peil houden en de groei van blauwalg tegengaan. Volgens Brabantse Delta hebben eerder genomen maatregelen nog niet voldoende effect gehad. Zo werd eerder al een urenverbod ingesteld, waardoor tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen oppervlaktewater mag worden gebruikt. Het openzetten van de Marksluis heeft ook gevolgen voor de scheepvaart. De sluis is minder vaak beschikbaar, maar gaat op vaste momenten dicht zodat schepen kunnen passeren. Daarnaast waarschuwt het waterschap voor sterke stroming in de omgeving van de sluis en benadrukt dat het zwemmen bij sluizen, bruggen en in kanalen altijd verboden is.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dan zou je me vertellen waar het antwoord is.
1: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Breda Nu. Asielminister Bart van den Brink heeft burgemeesters en wethouders van 14 gemeenten ontboden op het ministerie omdat ze niet genoeg asielopvangplekken regelen. Eerder werden al 10 andere gemeenten op het matje geroepen. De gesprekken met van den Brink moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. In het uiterste geval kan de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen.

0: persoon is tot iets na 9 uur tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Vannacht koelt het amper af. Het is 19 tot 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: De verkeerspolitie heeft maandag tijdens een verkeerscontrole bij de Merwedebrug bijna 20 bekeuringen uitgeschreven. Sinds 18 juli geldt daar een verbod voor vrachtverkeer en touringcars. Volgens Rijkswaterstaat is het staal van de brug op meerdere plekken verzwakt. Door zwaar verkeer te weren neemt de belasting op de brug af. Sinds kort hangen er camera's om het verbod te handhaven. Tijdens de controle bleek dat meerdere bestuurders zich niet aan de regels hielden. 18 buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kregen een boete. Daarnaast stelden agenten andere overtredingen vast. Zo reed één vrachtwagen met twee volledig versleten banden en lagen bij een andere vrachtwagen voorwerpen bij de voorruit die het zicht van de bestuurder belemmerden. Rijkswaterstaat heeft op verzoek van waterschap Brabantse Delta de schuiven van de Marksluis in Oosterhout opengezet. Door extra water het Markkanaal in te laten stromen, wil het waterschap de waterkwaliteit op peil houden en de groei van blauwalg tegengaan. Volgens Brabantse Delta hebben eerder genomen maatregelen nog niet voldoende effect gehad. Zo werd eerder al een urenverbod ingesteld, waardoor tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen oppervlaktewater mag worden gebruikt. Het openzetten van de Marksluis heeft ook gevolgen voor de scheepvaart. De sluis is minder vaak beschikbaar, maar gaat op vaste momenten dicht zodat schepen kunnen passeren. Daarnaast waarschuwt het waterschap voor sterke stroming in de omgeving van de sluis en benadrukt dat het zwemmen bij sluizen, bruggen en in kanalen altijd verboden is. NAC heeft verdediger Jan van den Berg teruggehaald naar Breda. De 31-jarige speler tekent een contract voor 3 seizoenen. Vorig jaar vertrok hij na 2 seizoenen bij NAC naar de Japanse club Jubilo Iwata, maar keert nu terug naar het Radverlegstadion. Volgens technisch directeur Peter Maas is van den Berg een welkome versterking voor het linkerblok van de verdediging en passen zijn kwaliteiten bij de ambities van de club. Van den Berg zelf zegt dat de gesprekken met NAC vertrouwd voelden. Hij noemt NAC de enige ploeg waarvoor hij wil spelen en zegt: we stropen de mouwen weer op voor ons mooie Breda. In Japan kwam hij tot 28 wedstrijden en 3 doelpunten. Eerder speelde hij 73 wedstrijden voor NAC, waarin hij 8 keer scoorde. Een van die doelpunten maakte hij in de play-off finale tegen Excelsior op weg naar promotie naar de Eredivisie.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is

0: EDA Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuw. Technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Breda Nu. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden zoals nu in Venray tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio-nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: NAC heeft verdediger Jan van den Berg teruggehaald naar Breda. De 31-jarige speler tekent een contract voor 3 seizoenen. Vorig jaar vertrok hij na 2 seizoenen bij NAC naar de Japanse club Jubilo Iwata, maar keert nu terug naar het Radverlegstadion. Volgens technisch directeur Peter Maas is van den Berg een welkome versterking voor het linkerblok van de verdediging en passen zijn kwaliteiten bij de ambities van de club. Van den Berg zelf zegt dat de gesprekken met NAC vertrouwd voelden. Hij noemt NAC de enige ploeg waarvoor hij wil spelen en zegt: we stropen de mouwen weer op voor ons mooie Breda. In Japan kwam hij tot 28 wedstrijden en 3 doelpunten. Eerder speelde hij 73 wedstrijden voor NAC, waarin hij 8 keer scoorde. Een van die doelpunten maakte hij in de play-off finale tegen Excelsior op weg naar promotie naar de Eredivisie. Rijkswaterstaat heeft op verzoek van waterschap Brabantse Delta de schuiven van de Marksluis in Oosterhout opengezet. Door extra water het Markkanaal in te laten stromen, wil het waterschap de waterkwaliteit op peil houden en de groei van blauwalg tegengaan. Volgens Brabantse Delta hebben eerder genomen maatregelen nog niet voldoende effect gehad. Zo werd eerder al een urenverbod ingesteld, waardoor tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen oppervlaktewater mag worden gebruikt. Het openzetten van de Marksluis heeft ook gevolgen voor de scheepvaart. De sluis is minder vaak beschikbaar, maar gaat op vaste momenten dicht, zodat schepen kunnen passeren. Daarnaast waarschuwt het waterschap voor sterke stroming in de omgeving van de sluis en benadrukt dat het zwemmen bij sluizen, bruggen en in kanalen altijd verboden is. De verkeerspolitie heeft maandag tijdens een verkeerscontrole bij de Merwedebrug bijna 20 bekeuringen uitgeschreven. Sinds 18 juli geldt daar een verbod voor vrachtverkeer en touringcars. Volgens Rijkswaterstaat is het staal van de brug op meerdere plekken verzwakt. Door zwaar verkeer te weren neemt de belasting op de brug af. Sinds kort hangen er camera's om het verbod te handhaven. Tijdens de controle bleek dat meerdere bestuurders zich niet aan de regels hielden. 18 buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kregen een boete. Daarna stelden agenten andere overtredingen vast. Zo reed 1 vrachtwagen met 2 volledig versleten banden en lagen bij een andere vrachtwagen voorwerpen bij de voorruit die het zicht van de bestuurder belemmerden.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden zoals nu in Venray tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: De verkeerspolitie heeft maandag tijdens een verkeerscontrole bij de Merwedebrug bijna 20 bekeuringen uitgeschreven. Sinds 18 juli geldt daar een verbod voor vrachtverkeer en touringcars. Volgens Rijkswaterstaat is het staal van de brug op meerdere plekken verzwakt. Door zwaar verkeer te weren neemt de belasting op de brug af. Sinds kort hangen er camera's om het verbod te handhaven. Tijdens de controle bleek dat meerdere bestuurders zich niet aan de regels hielden. 18 buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kregen een boete. Daarnaast stelden agenten andere overtredingen vast. Zo reed één vrachtwagen met twee volledig versleten banden en lagen bij een andere vrachtwagen voorwerpen bij de voorruit die het zicht van de bestuurder belemmerden. Rijkswaterstaat heeft op verzoek van waterschap Brabantse Delta de schuiven van de Marksluis in Oosterhout opengezet. Door extra water het Markkanaal in te laten stromen, wil het waterschap de waterkwaliteit op peil houden en de groei van blauwalg tegengaan. Volgens Brabantse Delta hebben eerder genomen maatregelen nog niet voldoende effect gehad. Zo werd eerder al een urenverbod ingesteld, waardoor tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen oppervlaktewater mag worden gebruikt. Het openzetten van de Marksluis heeft ook gevolgen voor de scheepvaart. De sluis is minder vaak beschikbaar, maar gaat op vaste momenten dicht zodat schepen kunnen passeren. Daarnaast waarschuwt het waterschap voor sterke stroming in de omgeving van de sluis en benadrukt dat het zwemmen bij sluizen, bruggen en in kanalen altijd verboden is. NAC heeft verdediger Jan van den Berg teruggehaald naar Breda. De 31-jarige speler tekent een contract voor 3 seizoenen. Vorig jaar vertrok hij na 2 seizoenen bij NAC naar de Japanse club Jubilo Iwata, maar keert nu terug naar het Radverlegstadion. Volgens technisch directeur Peter Maas is van den Berg een welkome versterking voor het linkerblok van de verdediging en passen zijn kwaliteiten bij de ambities van de club. Van den Berg zelf zegt dat de gesprekken met NAC vertrouwd voelden. Hij noemt NAC de enige ploeg waarvoor hij wil spelen en zegt: we stropen de mouwen weer op voor ons mooie Breda. In Japan kwam hij tot 28 wedstrijden en 3 doelpunten. Eerder speelde hij 73 wedstrijden voor NAC, waarin hij 8 keer scoorde. Een van die doelpunten maakte hij in de play-off finale tegen Excelsior op weg naar promotie naar de Eredivisie.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Ja.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden zoals nu in Venray tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.